0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussower. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. Komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de universiteitsapp Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakt hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. Het is droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
3: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
4: Wil je straks ook op het strand je boek lezen en je kleinkind in de gaten houden? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
5: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Sans Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
6: Goedemorgen Gelderland. Met Frank van Dijk.
7: Radio Gelderland.
8: De Meshmoor is hier.
9: Goeie.

Ja, de zon zal flink schijnen vandaag, maar vanmiddag ontstaan er landinwaarts wat stapelwolken. Op een enkel licht buitje na blijft het droog. Het wordt zo'n 19 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. En terwijl het buiten lente is, begint vandaag binnen de spanning. Want ook in Gelderland starten de eindexamens. Voor veel scholieren dus geen terrasje of vrij mibo, maar een paar uur focussen in de gymzaal. En de experts zeggen, slaap is belangrijker dan tot diep in de nacht blokken, dus pak ook je rust vooral. Oh, en een tip van mij en collega Frits hier in de studio. Een banaan doet meer voor je energie dan een blikje energiedrank. Dus in plaats van de koelkast loop je gewoon even langs de fruitschaal. Wij pakken hier zelf nog een bakje koffie en de ochtendkranten. Want wat wordt er geschreven op de voorpagina's? Dat lees je onder andere bij ons op de site en in de app ook. Een greep uit het Gelders nieuws van vandaag. De Gelderlander en het AD schrijven dat de brandweer in onze provincie vorig jaar flink moest uitrukken. Een duidelijke verklaring is daar niet voor, al speelde de droogte waarschijnlijk wel mee. Hè? Het NRC meldt dat het tekort aan opvangplekken voor asielzoekers zo groot wordt dat het COA vreest niet meer iedereen onderdak te kunnen bieden. De bezetting zit op 104% en de komende maanden dreigen nog eens 40 locaties te moeten sluiten. De brand die vorige week uitbrak bij het Harde bleek veroorzaakt door een oefening met springstoffen. Joh, dat had volgens Defensie zelf niet mogen gebeuren. Voorlopig oefent Defensie bij droogte zonder munitie en open vuur. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag is gisteravond een vuurwerkbom afgegaan. Binnen zaten op dat moment zo'n 30 jongeren bij een bijeenkomst. Niemand raakte gewond, maar de schrik is wel groot. De politie heeft 1 persoon aangehouden. De Telegraaf schrijft dat het kabinet opnieuw probeert om overlastgevende asielzoekers sneller aan te pakken. Ze kunnen straks makkelijker ongewenst worden verklaard en zelfs een gevangenisstraf krijgen. De Amerikaanse minister Rubio is op bezoek geweest bij paus Leo in het Vaticaan. Dat was nodig ook, want president Trump haalde de afgelopen weken flink uit naar de paus. Na een gesprek van ruim 2 uur lijkt de lucht weer een beetje geklaard. Het Nederlands Dagblad schrijft dat de snelle vrede met Iran, waar Trump op hoopt, er voorlopig niet in zit. Iran noemt de Amerikaanse claims over een akkoord ronduit nepnieuws en roept burgers juist op zich voor te bereiden op een langer conflict. David Attenborough, de man met de mooiste stem van de natuur, wordt vandaag 100 jaar. De BBC viert dat met een nieuwe serie over de tuinen van Engeland. En ze gaan weg, heb je dat al gehoord? De nibbendringetjes. Je weet wel, die chipjes die je als kind dan om je vingers deed en dan 1 voor 1 afknabbelde. Cheetos haalt ze uit het assortiment omdat ze zich willen focussen op snacks met meer smaak en meer voedingswaarde. Op sociale media wordt nu massaal gerouwd. Dus als je nog een zakje nibbets wil, moet je opschieten. Dit wordt echt het nieuwe goud, hè? Ik heb nog een zakje nibbets thuis.

0: Even allemaal. Shake, shake, shake. Schud je veren, schud je staart, schud je til verder. Lekker man. Bob en Earl en de Harlem Shuffle. Gewoon met die kont schudden 's ochtends op de vrijdag.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Dat lijkt me een goed begin van de vrijdag, ja toch? Ik wil een plaat draaien deze ochtend. En aan jou de vraag of je kunt raden welke plaat dat is. Op basis van de eerste paar seconden, het intro.
1: Een goed begin.
0: Dat dus. Meer krijg je niet. Frank@gld.nl of een appje naar de studio als je weet welke plaat dit is. Ik geef je er even de tijd voor om over na te denken. En ik zal hem nog één keer laten horen. Deze plaat wil ik draaien.
1: Een goed begin.
0: En dat kan ik alleen doen als ik het juiste antwoord krijg via de mail of de app. Frank@gld.nl of een appje. Ik heb

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: grote designmeubel-outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl. Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur. Designmeubel Outlet Zevenaar is ook aanstaande zondag geopend. Designmeubel-outlet.nl. Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
1: Alweer je leesbril kwijt?
2: Mijnleesbril.nl.
1: Het grootste assortiment leesbrillen.
2: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
3: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
2: Verras je moeder, oma of geliefde met onze kleurrijke collecties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
4: Het is 6:30, je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Heelweg West, dat is gemeente Oude IJsselstreek, is het nu 6,2 en in Horssen, gemeente Druten, 9,3. De zon schijnt flink en vanmiddag komen er zeker landinwaarts behoorlijk wat stapelwolken ook bij. Op een enkel licht buitje na blijft het wel droog met een zwakke tot matige noordoostenwind, maximaal 19 graden. De brandweer is gisteravond uitgerukt voor een melding van een industriebrand aan de Beekhoekweg in Lunteren, maar trof achter een schuurtje alleen een container met brandend afval aan. Het vuur was snel onder controle. En boa's in Apeldoorn troffen een trailer vol exotische dieren aan zonder de benodigde certificaten. De officier van justitie eist nu een boete van 25.000 euro voor de Italiaanse eigenaren. Meer Gelders nieuws lees je nu bij ons op de site gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan kijk ik nog even of er op dit moment verkeer te melden is. Nee, dat scheelt.
5: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
6: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
7: Bloemen van Josmom. Dat is de reden dat ik naar Huissen kom. Alle zomerbloeiers, balkon- en terrasplanten, slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Josmom in Huissen.
6: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
8: Helmink Wonen, voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
9: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
10: Goedemorgen Gelderland.

0: Heart of Glass van Blondie. Goedemorgen Gelderland. 7:04 is het. En terwijl veel jongeren vandaag voor het eerst dus de examens hebben en dus de afgelopen dagen vooral met hun neus in de boeken zaten, zijn er ook al leeftijdsgenoten die flink aan het ondernemen zijn. Job is 17. Hij begon 2 jaar geleden auto's te poetsen in een werkplaats bij zijn ouders thuis. En inmiddels staan de klanten voor hem in de rij. Van doffe, vermoeide auto's maakt hij weer glimmende parels.
1: En waar zijn we nu, Job?
2: In mijn werkplaats.
1: Wat doe je hier?
2: Hier poets ik auto's in vakanties en vrije tijd. Polijsten, wassen, binnenkant, buitenkant. Alles.
1: Dat doe je allemaal alleen?
2: Allemaal alleen, ja.
1: Dat is jouw bedrijfje?
2: Ja.
1: Wat staat er voor prachtige auto?
2: Hier staat een Volvo 47. Ik denk uit de jaren 80, 90. En die ga ik helemaal netjes maken. Helemaal polijsten. En weer glimmend maken.
1: En heb je het jezelf allemaal aangeleerd? Of heb je hier nog voor gestudeerd? Of hoe werkt dit?
2: Filmpjes kijken, heel veel filmpjes kijken. En ik heb veel mensen gesproken die het ook veel doen. En heel veel vragen gesteld. En die hebben mij veel tips gegeven. Ik ga normaal 5 dagen in de week naar school. Dus dan doe ik vaak 's avonds even 1 auto. Elke avond probeer ik ermee bezig te zijn als het kan. En nu heb ik vakantie. En dan ben ik elke dag eigenlijk mee bezig, 5 dagen in de week. En dan kan ik 2 of 3 auto's in de week doen.
1: En als ik nou nog zo'n oude Volvo heb staan en die wil ik door jou laten opknappen, wat kost mij dat?
2: Ik denk dat ik, hier ben ik dan 2 dagen mee bezig. En ik denk dat dat ongeveer €200 kost.
1: Oh.
2: Ja. Nou, we moeten niet te hoog beginnen, dus.
1: Nee, dat is waar. Je begint net natuurlijk.
2: Ja, ik ben nu 2 jaar bezig, dus. Het wordt wel natuurlijk steeds iets duurder. Ik begon denk ik met een auto voor €100 helemaal poetsen. En daar was ik dan 2 dagen mee bezig. En inmiddels kost het natuurlijk wat meer, iets meer ervaring, dus dan is het ook iets beter. Het mooiste vind ik gewoon als je een auto helemaal vies binnenkomt en dat die, als die opgehaald wordt, dat de klant dan ook... ook wel echt waardering heeft voor wat je gedaan hebt. Gewoon, je levert een nette auto af en het wordt gewoon echt mooi. Meestal, en dat gebeurt natuurlijk ook wel eens dat het niet helemaal perfect is, maar over het algemeen, de waardering vind ik gewoon heel mooi aan alles.
3: Het laatste nieuws, de lekkerste muziek en Frank van Dijk. Dit is Goedemorgen Gelderland.

0: De hardest part, het moeilijkste stukje. Ik hoop dat dat voor de leerlingen die vandaag beginnen aan hun examens, dat meevalt, het moeilijkste stukje. 6:11. Goedemorgen.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk. Ik heb, 20 minuten geleden ongeveer, een intro laten horen van een plaat die ik graag wil draaien nu.
1: Een goed begin.
2: Sta.
0: Maar meer ook niet. Dat is het enige wat ik je gaf. En toch is dat al voldoende voor bijvoorbeeld voor Willy, maar ook voor Marcel of voor Leon, om daar dan Eric Idle in terug te herkennen. Of eigenlijk voor de meeste mensen bekend als Monty Python. Want dat was het. Het is inderdaad uit de film Life of Brian. Always look on the bright side of life. Nou, dat vind ik zo'n mooie boodschap met het weekend voor de deur.
2: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Steely Dan en Do It Again. En daarvoor Eric Idle van Monty Python en Always Look on the Bright Side of Life. Het is 7:11. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Hoe is het buiten? Ja, Jeroen Elverink van Weerplaza, goedemorgen. Ik kreeg een appje van Leon die zegt... Goedemorgen Frank, wil jij aan Jeroen vragen zometeen wanneer we regen krijgen? Want ik heb op mijn app gezien dat het pas maandag gaat komen. Klopt dat?
2: Nou ja, dat is natuurlijk al wel een hele grote spoiler zo, maar zeker. Pas maandag kunnen we op regen verheugen, tot die tijd blijft het nog droog. Wat nu verder wel echt opvalt, zijn de hele grote verschillen binnen Gelderland op dit moment.
0: Vertel.
2: Nou, aan het westen is het veelal bewolkt, bij een graad of 10. Terwijl het in de Achterhoek, maar ook in het rivierengebied, of eigenlijk in de IJsselstreek, sorry, daar helder is. En aan de grond vriest het daar nu momenteel.
0: Oké, okay, ja, het is een koud begin van de vrijdag.
2: Ja, daar een koud begin, maar onder die bewolking is het 10 graden. En dat valt dan nog wel weer mee. Dus ja, wel grote verschillen deze ochtend.
0: Maar hoe vaak heb je in Gelderland een verschil op dit soort uren van 10 graden?
2: Ja, nee, dat heb je niet vaak.
0: Nee.
2: Dat heb je wel over het hele land soms, maar niet over zo'n kleine strook.
0: Nee.
2: Uiteindelijk gaat het zo meteen gewoon opwarmen. Overal zijn die verschillen weer rechtgetrokken. De bewolking in het westen trekt wat verder naar het westen toe. En de zon komt er dan even bij. Uiteindelijk ontstaan er ook stapelwolken. En dan kan het vanmiddag een graad of 18 worden.
0: Oké, okay, en dat is dan wel gewoon overal in de provincie.
2: Ja, heel de provincie gewoon prima weer vanmiddag. Ja.
0: En het weekend?
2: Nou, het weekend ziet er ook heel goed uit. Zeker morgen veel ruimte voor de zon. Een paar vriendelijke stapelwolken. Temperatuur een graad of 21. Zondag 19 graden, misschien ook nog wel weer lokaal 20. Maar die noordenwind trekt dan aan. En ja, begin volgende week gaan we dat zeker merken. Want maandag trekken er een paar buien over. Dan gaat het eindelijk regenen. Maar later in de week wordt het echt wel fris.
0: Ja, wat is fris?
2: Ja, graad of 13 maximaal.
0: Oké, dan gaan we echt weer terug. Nou, dan gaan we van het weekend extra genieten met elkaar. Zal ik over een uurtje bij jou terugkomen?
2: Is helemaal goed.
0: Afgesproken.
2: Tot zo.
0: Tot zo. En straks na 7:00 ook plaatdelict natuurlijk. Een verdachte plaat op vrije voeten waarmee jij, als je het procesverbaal goed beluistert en ontrafelt, kans maakt op een Radio Gelderland zaklampje. En dan hadden we gisteravond natuurlijk ook plaatsdelict op de radio. Het opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. En er zat onder andere een driewielerdief in. Laat ik je zo even horen, want wie gaat er nou driewielers jatten? Doe je toch niet?

0: grote designmeubel-outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
1: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
0: Designmeubel Outlet Zevenaar is ook aanstaande zondag geopend. Designmeubel-outlet.nl.
1: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
2: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
3: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
4: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformule zonder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
7: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
6: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteits-app Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
8: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
6: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Jennifer, dankjewel. Verkeersinformatie, de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Culemborg en Everdingen. Daar liggen voorwerpen op de weg. Daar staat nu 4 kilometer, 3 minuten extra reistijd en zijn 2 rijstroken dicht. Wat daar op de weg ligt, weet ik niet. De A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen Zeven naar Knoopend Velperhoek. De gebruikelijke werkzaamheden aan de IJsselbrug vielen. En die is op dit moment 6 kilometer, kost je 8 minuutjes. Nou, als je dat vergelijkt met de afgelopen dagen, valt dat nog reuze mee.
10: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
11: Mid-season sale in Designer Outlet Ochterhoek. 30% extra korting op de lage outletprijzen bij ruim 100 designermerken. Restaurants, speelparadijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochterhoek Duitsland. 20 minuten van Enschede.
10: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
12: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
13: Oh, wat betekent dat voor mij?
12: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
13: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
12: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
13: En moet ik verder nog ergens op letten?
12: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps.
14: Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
15: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
16: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Nu bij Dirk. Senseo Cappuccino XL-pak. €4,89. Mooi toch?
18: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
5: Goedemorgen Gelderland.

Gary Rafferty en Right Down the Line. Goedemorgen Gelderland, het is vrijdag 8 mei. We krijgen vandaag een mooie lentedag. Volop zon, later wat stapelwolken, hooguit een licht buitje. Het wordt 19 graden vandaag, het weekend zelfs 20 tot 22... met vooral morgen ook veel zon. Daarna gaat de wind draaien en na het weekend wordt het duidelijk frisser. Maar eerst even de dag van vandaag, de eindexamens beginnen. En dat betekent weer spannende dagen voor duizenden scholieren in Gelderland. En de docenten adviseren, ga rustig zitten. Blader je examen eerst even helemaal door. Deel je tijd slim in. Dus misschien eerst even die ene vraag die je wel weet. En dan straks de tijd nemen voor die andere, wat lastigere opgave. En als de zenuwen toch opeens toeslaan, rustig ademhalen. Weet dat je anders altijd nog een presentator kunt worden van de ochtendshow op radio. Een overzicht van het Gelders nieuws nu en dat wat in ochtendkranten staat geschreven. De Telegraaf schrijft dat het kabinet opnieuw probeert om overlastgevende asielzoekers sneller aan te pakken. Ze kunnen straks makkelijker ongewenst worden verklaard en zelfs een gevangenisstraf krijgen. Het Financieel Dagblad opent met Shell dat bijna 7 miljard dollar winst maakt in het eerste kwartaal. De oorlog in Iran stuwt de olieprijzen, maar toch daalde de koers. En de discussie over het belasten van die enorme winsten laait weer op. Trouw schrijft over groene beleggingen. Wie geld heeft gestoken in bedrijven die windmolens of zonnepanelen maken, ziet dat nu groeien. Normaal profiteren vooral olie- en gasbedrijven van zo'n energiecrisis, maar dit keer is het andersom. Op een school in Zuid-Holland slaagden voor het tweede jaar op rij alle MAVO-leerlingen voor het examen. 100% dus. De school zegt dat het geen doel op zich is, maar gewoon het resultaat van goed onderwijs. En de tip bij hun is dus niet alleen blokken in die laatste week, maar gewoon het hele jaar een beetje opletten. Hè? En goed slapen. De brand die vorige week uitbrak bij het Harde bleek veroorzaakt door een oefening met springstof. Dat had volgens Defensie zelf niet mogen gebeuren. Voorlopig oefent Defensie bij droogte nu zonder munitie en open vuur. Kijk. In jeugdgevangenis de Hunnebergen in Nijmegen is het onrustig. Medewerkers worden bedreigd en aangevallen. Er is te weinig ervaren personeel en jongeren krijgen niet de behandeling die ze nodig hebben. De Hunneberg zelf zegt dat collega's zich over het algemeen veilig voelen, maar erkent dat ziekteverzuim hoog is en dat het vinden van goed personeel een enorme uitdaging blijft. In het tv-programma In het Vizier van de Jager wordt hier de komende weken verder op ingegaan. David Attenborough, de man met de mooiste stem van de natuur, wordt vandaag 100 jaar. De BBC viert dat met een nieuwe serie over de tuinen van Engeland en een eerbetoon vanavond muzikaal met een groot concert vanuit de Royal Albert Hall. En het hoofd van Eddie Merckx is weer terecht. Het gezicht van het standbeeld van de kannibaal was eraf gerukt door vandalen in België. Maar vier kinderen uit de buurt gingen op speurtocht en vonden het hoofd na een paar uur terug onder een struik. Dankzij een paar jonge speurneuzen dus kan het wieler-icoon straks hopelijk weer met het gezicht en al op zijn plek staan. Eind goed al goed. Hopelijk is dat ook voor de volgende zaak. Uit het programma Plaats Delict van gisteravond. De driewielig dief in Harderwijk. Ik vertel er meer over na Sting. Dit is Englishman in New York. Goedemorgen.

0: En daar loopt hij. De Engelsman in New York. Sting was dat, Radio Gelderland. Goedemorgen. Gisteravond hadden wij ons programma Plaats Delict op tv. Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Met onder andere deze zaak. Midden in de nacht loopt er een man naar de fietsenstalling van een zorginstelling in Harderwijk. Twee elektrische driewielers staan daar, bedoeld voor mensen die er afhankelijk van zijn, verdwijnen die avond. En de politie zoekt die man met capuchon en hoopt dat er iemand is die meer weet.
1: Donderdagnacht 2 april. We zijn bij een zorginstelling aan de Guido Gezellenlaan in Harderwijk. De nacht verloopt rustig, tot we deze man in de verte aanzien komen lopen. De man loopt naar een fietsenstalling toe, maar als het licht aanspringt lijkt de man zich even te bedenken. Hij blijft namelijk stilstaan bij de deur. Vervolgens draait hij zich om en neemt duidelijk alle fietsen in zich op. Aan de schaduw op de grond is te zien dat de man 2 minuten later nog steeds bij de stalling staat. Maar dit keer laat hij weten dat hij er is. Want hij slaat het raam kapot. Het glas breekt in duizenden stukjes en vrijwel gelijk zien we de man naar binnen lopen. De man is hier duidelijk voor maar 1 doel en dat is de driewieler. Deze driewielers worden gebruikt door cliënten die er erg afhankelijk van zijn. Zo behouden cliënten hun vrijheid en zelfstandigheid. Maar daar heeft deze man maling aan. Hij knipt het slot door en tilt de fiets naar buiten. Op een andere camera zien we de man met een flinke pas met de fiets weglopen. Dan zou je denken, de buit is binnen. Maar nee hoor, niet veel later zien we hem weer opduiken. Want er staat er nog 1 in de stalling. En ook nu wordt het slot opengeknipt. En gaat de driewieler met wat moeite mee naar buiten.
2: Jennifer, waarom zou je dit in hemelsnaam doen?
3: Ja, dat is echt je eerste reactie. Wie doet nou zoiets? Hij steelt ook niet zomaar fietsen. Hij steelt elektrische driewielers van mensen die daar echt afhankelijk van zijn. Dus het zorgt ook voor veel verontwaardiging voor zowel de betrokkenen als voor de omgeving. Gelukkig is er wel goed nieuws ook te melden, want die fietsen die zijn al teruggevonden. Die zijn tijdens een surveillance door mijn collega's aangetroffen. En die fietsen die werden dus gevonden achter de garageboxen bij de Alberdink Tijmlaan. En de fietsen zijn ook weer teruggebracht naar de rechtmatige eigenaren. Dus gelukkig waren zij ze niet heel lang kwijt. Maar toch hopen we dat mensen ons meer kunnen vertellen over deze diefstal. Misschien heeft iemand wel de man bezig zien gaan met die fietsen. Misschien zijn er wel beelden gemaakt die wij nog niet hebben. Dan horen we dat heel graag. Mogelijk komt hij uit de buurt. Hij komt namelijk aanwandelen. Alle informatie over hem is welkom. Tippen kan gratis via de opsporingstiplijn op 0800 60 70 of anoniem via meldmisdaad anoniem.
0: Ja, en dat anonieme nummer is 0800 7000. Eline die appt ons nog vanochtend. Die driewielers zijn bij mij op het werk gestolen. Dus die werkt daar bij die zorginstelling in Harderwijk. En Eline laat ons weten, de cliënten zijn erg blij dat de driewielers tenminste weer terecht zijn. Maar noemt het ook een laffe daad. Dat is het inderdaad. Dus hopelijk kunnen we ook er nog achter komen wie deze man is die dat heeft gedaan. Adam James nu op de radio. Deze is zo lekker.

voor je klaar liggen. Ik ga het procesverbaal voorlezen. En als jij weet welke plaat ik bedoel, welke ik vandaag zoek... dan maak je kans op een Radio Gelderland zaklamp. Het enige wat je daarvoor moet doen, is doorgeven via de app... de titel en de artiest van de volgende plaat. Wij behandelen een situatie in een café vandaag. Een horecagelegenheid. Daar zit een groep mannen die heeft zich verzameld rond de tafel met wijn en muziek. Volgens de verklaring betreft het hier buitenlandse arbeiders, gastarbeiders, die na hun werk samenkomen ver weg van hun thuisland. En in het relaas wordt beschreven hoe ze drinken, hoe ze zingen en hoe ze praten over vroeger. Terwijl de sfeer wordt gekenmerkt door heimwee en gemis. Ja, wat is er dan mis? Ze zijn eenzaam. En de betrokkenen merkt op deze groep ogenschijnlijk buiten het dagelijks leven van de omgeving staat en nauwelijks aansluiting vindt met die samenleving waarin ze verblijven. Wat op het eerste gezicht dus een gezellige avond lijkt, blijkt bij nadere beschouwing een moment van samen zijn in afzondering. De sociale uitsluiting van gastarbeiders, die staat hier centraal. Een groep structureel aan de rand van de maatschappij. De sociale uitsluiting en de marginalisering van de gastarbeider. Wie zoeken wij? Wij zoeken een Oostenrijkse zanger en componist uit de jaren 70. Bekend om zijn verhalende chanson. Ze zingen over thuis, maar ze zijn ver van huis. En de wijn verbindt, maar ook het gemis verbindt deze mannen. Frank@gld.nl als je het weet, de titel en de artiest. En je mag het ook appen, hè? 06-22-22-1342. Dit is Sommieux.

0: hoi. Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus.
1: Het grootste assortiment geraniums, terras- en balkonplanten van Gelderland vindt u bij bloemenkwekerij Jos Mom in Huissen. Slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis.
2: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
3: Mitsi!

0: Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Wil je straks ook op het strand je boek lezen en je kleinkind in de gaten houden? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
3: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
2: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nu de Tuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
4: 1 minuut voor 7:30 in Zwolle, Oost-Gelre is dat, 4,9. In Kerkwijk, Zaltbommel, daar is het alweer 10,1. De zon schijnt flink en vanmiddag komen er zeker landinwaarts behoorlijk wat stapelwolken nog bij. Op een enkel lichtbuitje na blijft het droog met een zwak tot matig noordoostenwindje en maximaal 19 graden. Na incidenten met kokend water en een steekpartij groeit de onrust in jeugdgevangenis De Hunneberg in Nijmegen. Personeel spreekt van toenemende agressie en aanhoudende personeelstekorten. En ouders van de Willy Brodders school in Groenlo blijven onrustig, ondanks nieuwe uitleg van de schoolbestuurder over de toekomst van de school. De discussie over de huisvesting en mogelijke fusie met een andere school zorgt voor veel onzekerheid. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie, de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velbroek door werkzaamheden aan de IJzerbrug. Op dit moment 8 kilometer file en dat kost je zo'n 17 minuten extra. En op de A28 richting Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek is een ongeluk gebeurd. Daar kom je 1 afgekruiste rijstrook tegen.
5: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
6: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en dat alles goed geregeld is. Op 9 mei opent Velderhof een nieuwe winkel in Nijmegen. En om dat te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Wiegensweg 180 in Nijmegen. Ook op Tweede Pinksterdag geopend.
5: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
7: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
11: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
10: En voor de sta-opstoel van Toon.
12: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
10: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
13: Medipoint.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Medipoint.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Goedemorgen Gelderland.

0: Randy Crawford en de Crusaders en Street Life. Goedemorgen. Vrijdag 8 mei is het. Bijzonder verhaal dit over het voetbal. Dan heb ik nog niet over het WK voetbal. Dat is pas... Bijna over een maand, hè? Ja, 11 juni begint het WK voetbal. Nee, wat doet een doelpunt van Dennis Bergkamp eigenlijk met iemand die bijna alles is vergeten? Alzheimer Nederland heeft een middag georganiseerd voor mensen met dementie om samen iconische voetbalmomenten terug te kijken. En dan maakt dat Dennis Bergkamp, toch veel meer los dan je denkt.
1: In het verleden zijn ze naar voetbalwedstrijden geweest aan de hand van hun vader, met hun vrienden. Ze hebben samen overwinningen gevierd en bittere nederlagen omgehuild, zeg maar. Dus dat is emotioneel geladen. En wat we inderdaad zien is dat mensen die niet meer zich kunnen herinneren wat ze gisteren geluncht hebben, maar nog wel kunnen vertellen de opstelling van Willem II, wat de beker won in 1963 bijvoorbeeld.
0: Ja, bijzonder hè, dat soort feitjes dan dus wel blijven hangen, omdat er een bepaalde emotie aan gebonden zit. Die middag werd ook bijgewoond door oud-bondscoach Bert van Marwijk. Hij zag het met eigen ogen natuurlijk, hè, dat moment.
2: Er werden oude beelden getoond. Dan moesten zij raden wat dat was. Maar die beelden werden ook nog wat verbloemd. Iemand anders, zeg maar, de beelden naspeelde op een voetbalveld. Dus zeg maar de iconische situatie met Rob Renzebrink in 78 in Argentinië.
3: De bal op de paal.
2: Dat werd nagespeeld, juist. En dan moesten die mensen raden welke speler dat was.
0: En dan weten ze dat dus gewoon, de bal op de paal van Renzebrink. Het project heet Voetbalherinneringen. Inmiddels doen zo'n 47 clubs in Nederland hier aan mee, met Alzheimer Nederland. En het idee komt eigenlijk uit Schotland. En het werkt dus verrassend goed, want juist de oude herinneringen, die zitten er nog wel. Hoe verder terug eigenlijk, hoe scherper het beeld. Bijzonder, hè? Iemand die dus soms zijn eigen naam niet meer weet, roept wel zo meteen gelijk de strafschop van Neeskens voor je op. 1974? Ja, 74. Kijk, ik moet erover nadenken. Daar niet. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling nu.

0: hoe hij heeft zo'n gevoel in zijn lijf en hij kan dat maar niet tegenhouden, die Justin Timberlake.
1: Plaat delict.
0: Wij door met plaat delict, de oplossing. De laatste zaak van deze week is ook weer opgelost. Met dank aan de luisteraar. Dank daarvoor voor het meedenken en vooral het opsturen van de oplossing via de mail of de app. We hebben de dader kunnen pakken. We hadden te maken met een sociaal kritisch slagerlied dat de eenzaamheid en de lage acceptatie van de Griekse gastarbeider aan de kaak stelt in Duitsland. Ja, we pakken alles. Het nummer beschrijft weemoedig hoe deze mensen in een donker café hun heimwee verdrinken. Zich onbegrepen voelen door de Duitser en die het nummer zelf als een gezellig meezingfeestje beschouwt. Maar het lied schetst eigenlijk een heel somber beeld van het leven van die gastarbeiter, de gastarbeider. In de jaren 70 was dit, hè? Zij werkte hard, maar voelde zich niet thuis in Duitsland. Het is een ontmoeting in een Griekse taverna waar de sfeer gelaten is. De trieste inhoud van het lied, mede door de aanstekelijke melodie, maakte dat het vaak verkeerd wordt geïnterpreteerd. Men denkt, ah, dit is een vrolijk vakantienummer. Maar dat is het dus niet. Het is wel een van de meest bekende nummers van deze zanger. Maar dus wel eentje met een diepere laag achter die melodieuze slagerklank. En dat werd geraden door Lies en door Dini. En door Alex. Maar ook door Annie. Goedemorgen, Annie.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Ja, vanuit Uggelen.
2: Uit het mooie Uggelen.
0: Uit het schitterende Uggelen.
2: Ja, de zon schijnt.
0: Ja, heerlijk. Ja, dat hebben jullie, dat hebben jullie vaak wel goed voor elkaar daar in Uggelen, die zon.
2: Is dat zo?
0: Ja, vind ik wel.
2: Ja, het is echt... zonnetje schijnt heerlijk. Dus het is nog wel koud 's morgens, maar het komt wel beter.
0: Ja,
2: het,
0: op sommige plekken was het zelfs een beetje aan het vriezen aan de grond. Het was
2: ja,
0: echt,
2: dat hoor ik elke keer 's morgens ook van de nieuwsman. Dat het soms net op het vriespuntje ligt.
0: Ja, dan stap ik, op de fiets en dan denk ik... Brrr.
2: Oh, ja, precies. Als je 's morgens vroeg weg moet, dan is het inderdaad handschoentjes nog aan, denk ik.
0: Ja, zeker. Ja, ja.
2: Ja, ja.
0: Wat ga je doen vandaag, Annie?
2: Nou, ik krijg zo dadelijk een tante van 93 op bezoek. Die moet naar het ziekenhuis. Die komt dus even koffie lekker drinken bij ons.
0: Mm-hmm.
2: En daarna ga ik lekker boodschappen doen.
0: En die help je even, die breng jij?
2: Nee, die komt met haar zoon. Moet nagaan. 93 heeft nog een zoon van 73. Dus die komen gezellig op de koffie.
0: Dat is toch grappig, hè? Ik kom even met mijn zoon langs. 73.
2: Ja, precies. Leuk, hè?
0: Ja, ja. Wat goed zeg.
2: Maar goed, en daarna gaan we even lekker samen boodschappen doen. En voor de rest eventjes natuurlijk elke ochtend dat platenlik luisteren. Lukt me nooit. En nu wist ik hem eigenlijk, toen je hem noemde, toen je zei Oostenrijkse componist, wist ik hem eigenlijk gelijk.
0: Want
2: ik heb hem nog even nagecheckt en het klopte. Dus ik denk, ja, kan niet anders.
0: Nou, heel goed dat je appte. Want om wie gaat het?
2: Het gaat om Udo Jurgens met Griekse wijn.
0: Ja, Griekse wijn, Udo Jurgens. Ik ga hem speciaal voor jou draaien.
2: Nou, geweldig. Ja, ik vind het een prachtig nummer.
0: Nou, dat vinden heel veel mensen, want ik kreeg niet alleen de goede inzending binnen, maar ik kreeg ook vooral appjes binnen van, ja, leuk, draaien. Dus dat ga ik doen. En we gaan een zaklamp richting Uggelen sturen.
2: Nou, geweldig.
0: Ja.
2: Dankjewel.
0: Alvast een goed weekend, hè?
2: Ja, voor hetzelfde, Frank.
0: Doei.
2: En een fijne uitzending nog.
0: Dankjewel.
3: De Platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Plaatdelict opgelost vandaag. Met dank aan jullie en aan Annie dus. Udo Jurgens, Griekse wijn.

0: epistel is dan zo grappig om te lezen. Alex, ja! Met dank aan mijn vrouw, het is gelukt. En Ton laat ook weten, ik had het ook een keertje goed. En ik woon ook in Uggelen, net als Arnie die we net hoorden. Nou, mooi is dat. Ja, dank iedereen voor het meedenken. Plaatdelict is opgelost. Udo Jurgens was het dus. Heb jij nou ook een tip voor ons voor een plaatdelict? Die kun je dan doorgeven via frank@gld.nl of een appje naar de studio. En wat je ook zou kunnen doen, is dat je even de plaatselijke politie tipt.
1: Zaak gesloten.
0: Kunnen ze vast waarderen. Het is 7:50 geworden, tijd voor het weerbericht. En dat krijgen wij vanochtend van Jeroen Elverink. Jeroen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Ja, er is een bijzondere situatie eigenlijk aan de hand vanochtend in onze provincie. Want we hebben het wel eens over temperatuurverschillen binnen de provincie. Nou, daar gaat het over als je van het ene hoekje naar het andere hoekje gaat, vaak maar over een paar graden. Maar vanochtend is het echt wel bijzonder, hè?
2: En vanmorgen vroeg was het echt best wel bijzonder te noemen. De temperatuur lag aan de grond, onder nul in de Achterhoek. Terwijl het een graad of 10 is of was in het rivierengebied en in de Gelderse Vallei. Ja, toch wel een fors temperatuurverschil. Maar het temperatuurverschil wordt nu al een beetje opgeheven. Want daar waar het zo koud was, schijnt nu de zon. En daar warmt het dus al op. Daar is het nu een graad of 7. Terwijl het onder de bewolking een graad of 9 is. Dus die verschillen zijn afgelopen uur al behoorlijk opgeheven. En we zien nu een vrij scherpe grens over Gelderland heen. Met aan de ene kant in het oosten volop zon. En aan de andere kant volop bewolking. Uiteindelijk krijgt de zon de overhand ook in het westen. Dus daar komt de zon er zo meteen ook bij. En dan volgt er een aantal best wel mooie en zonnige uren.
0: Oké. Nou, daar gaan we dan lekker van genieten deze vrijdagmiddag. En dan gaan natuurlijk onze gedachten al een beetje naar het weekend zo langzaamaan. Dan ben ik wel benieuwd, krijgen we ook een mooi weekend van jou?
2: Ja, vanmiddag nog wel een paar stapelwolken die uiteindelijk weer gaan ontstaan. En dan een temperatuur van 18 of 19 graden. En morgen wordt dan de warmste dag van de week met temperaturen van 20 of 21 graden. Opnieuw weer vrij veel zon, misschien nog wel iets meer zon dan vandaag. In de middag ook een paar stapelwolken en niet al te veel wind uit oostelijke richting. Dus ja, morgen wordt echt een topdag. De barbecue zou zelfs aan het eind van de dag gewoon aankunnen. En zondag, dan wordt het ook nog wel warm, maar dan komen er wel wat meer wolkenvelden opzetten. En de wind uit het noorden trekt aan. Zo rond het middaguur is het waarschijnlijk 20 of 21 graden. Aan het eind van de middag is het misschien nog maar 14, 15 graden. Dus dan zou ik zeker niet barbecuen op moederdag.
0: Nee.
2: Dan kan de jas wel aan. En de jas kan zeker maandag aan, want dan wordt het echt fris. De temperatuur gaat dan naar 12 of 13 graden.
0: Oké, dus als je nog geen cadeautip hebt voor je moeder voor zondag, een jas zou...
2: Ja, en hele... geen barbecue.
0: Geen barbecue.
2: Tenzij je schoonmoeder niet mag of zo.
0: Ja, oké. Helemaal goed, dankjewel. En over een uurtje weer.
2: Ja, is goed. Tot straks.
0: Bij deze afgesproken. En wij gaan naar Susan Vega. En DNA. Die zijn al begonnen, hoor je? Het is Tom's Diner op Radio Gelderland. Het is 7:58. Goedemorgen allemaal.

0: programma zijn we op zoek naar Gelderlanders met een passie, beroep of bijzondere hobby. Die, als ze nadenken over de toekomst, denken: wie neemt het straks van mij over? Dus een markante dorpsbakker, die trotse potbaas of bevlogen dirigent, die ene ambachtsman of vrouw die zijn of haar vak tot in de puntjes beheerst, maar nog geen opvolger heeft. Geef die aan Omroep Gelderland door en dan zoeken wij die opvolger. gld.nl/opvolgergezocht.
1: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
2: Hemelvaartsdag, het Open Achterhoeks Dweilorkestenkampioenschap. Donderdag 14 mei vanaf 12 uur in Groenlo. De toegang is gratis. Dweilorkestendag.nl.
3: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
2: Hemelvaartsdag vanaf 12 uur in Groenlo. Dweilorkestendag.nl.
4: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Polaan 50 in Zutphen.
5: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
6: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Stad, Keukens, Tegels en Sanitair in Nijmegen.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
10: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten: oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn.
11: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
10: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten: oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken en jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
9: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100, dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
12: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
9: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Verkeersinformatie.
13: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En de A50 Apeldoorn-Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek staat 6 kilometer file. En dat kost je daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
15: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
14: In dat geval, Schoenmode Hermans.
16: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
17: Geen idee, snoeien?
16: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
17: Veldhuizen wie?
16: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
17: Top, gaan wij iets leuks doen.
15: Bij Schoenmode Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
18: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband. Een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jormen. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin, zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een Zitmaier-trek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van ROX. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hoge Veldweg in Zelhem.
19: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
20: Door hij hem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tisteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Vandaag vindt bij Susie's Farm de eerste editie plaats van het country festival Welkom in de Barn. Initiatiefnemer en zangeres Jorieke Sterken besloot samen met Susie's Farm de handen ineen te slaan en binnen één maand een compleet festival neer te zetten. Het resultaat is een sfeervol en kleinschalig country festival in de Achterhoek met een opvallend sterke line-up. Bij een brand in een garagebox aan de Onstein in Doetinchem is gisterochtend veel rook vrijgekomen. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit nadat de brand rond 6 uur werd ontdekt. Brandweerlieden forceerden de garagedeur om het vuur te bereiken. In de garage lagen accupakketten opgeslagen die door het risico op herontsteking in water werden gekoeld. Dankzij snel optreden kon de woning behouden blijven, maar er is wel veel schade door rook en roet. De bewoonster raakte niet gewond en werd opgevangen door hulpdiensten en buurtbewoners. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht door team brandonderzoek. Bij een grote woningbrand aan de Rozenveldstraat in Doetinchem is gisterochtend veel schade ontstaan. De brand brak rond 11:15 uit op de benedenverdieping van de woning. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al uit het huis en was de rook in de omgeving zichtbaar. De bewoners konden de woning veilig verlaten en werden opgevangen door buren. Volgens de brandweer moest de woning als verloren worden beschouwd. Ook wordt onderzocht of andere woningen schade hebben opgelopen. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. De Graafschap heeft de eerste play-off-wedstrijd met 3-1 verloren van Almere City. De thuisploeg was in Almere bijna de hele wedstrijd sterker. Aanvoerder Reuven Niemeyer was niet fit genoeg om te spelen. Jason Meerstad en Nolan Martens konden ook niet spelen. Dit bleek achteraf een groot gemis, want de thuisploeg begon sterker aan de wedstrijd. Een aantal kleine kansen van Almere moest voor alertheid zorgen bij de Graafschap. De Graafschap staat daardoor zaterdag op de Vijverberg voor een lastige opdracht om nog kans te maken voor promotie. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: De afgelopen nacht waren er grote verschillen in de provincie. In het oosten van het land waren flinke opklaringen waren, koelde het af naar 3 graden met aan de grond wat lichte vorst. En in het westen van de provincie, daar was veel bewolking aanwezig en dan werd het niet kouder dan 7 tot 9 graden. Vanmorgen hadden we de eerste zon ook in het oosten van het land. In het westen was nog... Maar de zon zorgt ervoor dat het allemaal helder wordt en dat de zon overal gaat schijnen vanochtend. Vanmiddag ontstaan er net als gisteren wel wat stapelwolken, maar het blijft verder droog. En de temperatuur die zal oplopen naar 18 tot 19 graden bij een zwakke tot matige oost- tot noordoostenwind. Vanavond en komende nacht dan kan het weer flink afkoelen, 3 tot 5 graden. En morgen hebben we de meeste zon in de ochtend. In de middag ook wel wat bewolking, maar morgen dan kan de temperatuur nog wat hoger uitkomen met 21 graden. Zondag hebben we ook nog wel flink wat zon in eerste instantie, later wat meer bewolking, maar het blijft in ieder geval droog. De temperatuur zal begin van de middag nog oplopen naar 20 tot 21 graden, maar de wind die draait geleidelijk aan wel naar noordelijke richtingen. Eind van de dag is het nog een graad of 15 tot 16. Neerslag wordt er niet verwacht. In de nacht naar de maandag blijft het dan ook droog met een graad of 5. En maandag, maar ook de dagen daarna, zitten we in de koudere lucht met een graad of 15 tot 16 overdag. In eerste instantie is het nog redelijk droog, maar geleidelijk kan er elke dag wel weer wat regen of een bui vallen.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Gelderland op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug staat 7 kilometer file met een kwartier vertraging. A28, Amersfoort-Zwolle. Daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Hattemerbroek. De weg is vrijgegeven, maar de vertraging nog wel een kleine 5 minuten. En daardoor ook nog file op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle. Voor Hattem 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Hey, buurman.
2: Dag, buurvrouw.
1: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
2: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
3: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
4: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelings Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap, niks meer, niks minder. Regelingsschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
5: Hey mensen, opgelet. Een uniek festival in de Achterhoek. Op 14 en 16 mei, met Hemelvaart, is het Farm & Food Festival in Zelhem. Overdag avontuur en plezier voor de kids, terwijl jij alles ontdekt over food. Met topchefs zoals Ralf de Kok en René Pluim. En s'avonds, als de kids lekker weer opgenomen zijn, gaat het dak eraf. Met Q-Music 4 uur fout en de Cabrio Band Show XXL. Mis het niet, Farm & Food Festival, 14 en 16 mei. Bestel je tickets op farmandfoodfestival.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Dat cruise ship waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. De twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen zijn positief getest op het virus. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
8: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
7: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
9: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden, ja, die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
7: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Gelderland op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij knooppunt Velperbroek bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug is de linker rijstrook vandaag nog afgesloten. Er staat 8 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum 4 kilometer file rijden met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
12: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
11: Verras je moeder, oma of geliefde met onze kleurrijke collecties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
13: Heeft u zin om in het voorjaar weer lekker buiten te zitten? Dan moet u naar Goossens Atomica in Hengelo. Of u nu gaat voor hip, trendy of authentiek. Wij hebben in onze ruime showroom weer de nieuwste modellen tuinmeubelen. In allerlei verschillende modellen. Dus ook voor tuinmeubelen moet u naar Goossens Atomica in Hengelo. Hemelvaartsdag zijn wij geopend van 11 tot 4.
14: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar een gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
15: De Kovic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
16: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
17: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden, toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hackfort van Natuurmonumenten in Vorren kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hackfort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hackfort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hackfort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hackfort.
0: Radio Ideaal.
2: Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Twee files in Gelderland. Tot het begin de A12, Duitse grens Arnhem. Bij de werkzaamheden bij knooppunt Velperbroek 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. En een auto in brand op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Dat is aan de hand bij knooppunt Waterberg. Twee rijstroken zijn daar maar liefst dicht. Vertraging is opgelopen, ook hier tot 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot 15 juni toont fotograaf Gerbert Voortman zijn veelzijdige werk in de Breving Galerij in Bibliotheek Doetinchem. Sinds anderhalf jaar woont en werkt hij in Doetinchem en presenteert hij een selectie van zijn beelden, van verstilde Achterhoekse landschappen tot het bruisende leven op Koningsdag en van intieme trouwmomenten tot het zeldzame Noorderlicht. Ook de natuur speelt een grote rol. Zeearenden, ijsvogels en gierzwaluwen passeren zijn lens en steeds draait het om meer dan wat je ziet. Het gaat om hoe het voelt. Deze expositie vangt het vluchtige en maakt het blijvend en laat zien hoe bijzonder het alledaagse kan zijn. De expositie van fotograaf Gerbert Voortman is te bezoeken tijdens de reguliere openingstijden van de bibliotheek en de toegang is gratis.
0: Radio Ideaal.
2: Organiseer je zelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Van 13 tot en met 16 mei wordt voor de 20ste keer het Achterhoekse wandel-event gehouden. Je kunt 1, 2, 3 of 4 dagen wandelen en genieten van de Achterhoek. Start en finish in het centrum van Doetinchem. Schrijf je in op aw4d.nl.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
2: Eindelijk is het weer zover. Het openluchtspel in Baak. Gebaseerd op De Beste Buren Wonen Hier van Henk Straalman krijgen we bij buurtbewoners een kijkje in het leven van de familie Willemsen. We volgen boeren, burgers, bedweters, bedriegers en buren in het Baak van de jaren 90. Te zien op 15, 16, 20, 23 en zondag 24 mei om 19:30 aan de Schooldijk 6 in Baak. Kaarten à €15 zijn te bestellen via www.openluchtspelbaak.nl. Aan de kassa €17,50. Let op, dit wil je niet missen, dus wees er snel bij.
3: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag op het partijkantoor van D66 een kansloze actie. Volgens hem is er veel schade en zijn mensen die binnen waren erg geschrokken. Gisteravond werd bij het partijkantoor een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. Jetten denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Een gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO. De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd de stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het virus uitbrak maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Leerlingen van de middelbare school in Waalwijk kunnen hun eindexamen niet meer in de sporthal maken. Die sporthal is per direct gesloten omdat er mogelijk problemen zijn met het dak. De leerlingen moeten hun examen daarom op school maken, meldt Omroep Brabant. In totaal beginnen bijna 145.000 scholieren vandaag aan hun eindexamen. Scholierencomité LAX opent dit jaar voor het eerst niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maxima van 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Verkeersinformatie.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 verderop richting Utrecht tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijzoord. 7 kilometer file met daar 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
9: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
8: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
10: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van

uit de jaren 80, Michael Jackson en The Way You Make Me Feel. Goedemorgen, welkom. Vrijdag is het vandaag. Dit is weer een nieuwe muziekservice met Rob de Brouwer op Radio Ideaal tot aan 12 uur. Met onze fijne mix van muziek. Ook deze vrijdagochtend gaan we dat zeker weer doen. En natuurlijk, je weet het onder andere inmiddels, de vrijdag luiden wij altijd in met een begin van één been in het weekend staan. Jazeker.

0: Ja, drie non-stop. Die kwamen er even voorbij. Je hoorde Simon Webb met Coming Around Again. En daarna Justin de Wild. Nou, hou deze in de gaten, want dat wordt de nieuwe Nederlandstalige knaller. Hij staat in de Nederlandse top 40 en is daar maar liefst 19 plaatsen omhoog gestegen. Hij staat op nummer 18 al in de Nederlandse top 40. Deze Cheerio, hou hem in de gaten. Gezellige plaat. Den Hartman zojuist. En de Instant Replay.
1: Tijdens en na de koffiepauze, de drijfveer van de dag.

Ja, velen van ons zullen deze wel kennen als uitvoering van natuurlijk Guus Meeuwis. Maar dit is wel de originele uit de jaren 90. In 1990 trouwens precies kwam die uit. De Belgische formatie De Kreuners met Ik Wil Je. En daarvoor nog hadden we muziek van een kleine 13 jaar terug in de tijd alweer van de Lumineers. 5 onopvallende gewoontes van mensen met een hoog IQ. Ik ben eens benieuwd of daar iets van mij tussen zal staan. Ik denk het niet, de kans is heel klein. De top 5 is op 5, ze kunnen goed alleen zijn. Ja, bingo. Die is een van mij, dat kan ik. Ik kan heel goed alleen zijn. Dus dat is al eentje die ik kan afvinken. Op 4, ze zijn perfectionistisch tot op zekere hoogte. Nou, ik denk dat die een beetje afvalt wat mij betreft. Op 3, ze zijn kritisch, maar niet bot. Nou. En dan hebben we de nummer 2. Ze denken

veel na over zichzelf. Ja, dat heb ik wel soms. Ja, ik zit daar nu elke keer weer aan te denken. Dat kan toch wel ook weer iets bij mij zijn. Ze denken veel na over zichzelf. Ja, die vink ik ook aan. Nou, er zijn er twee. En één, ze stellen altijd vragen. Nou, daar kan ik me niet helemaal in vinden. Dat is 50-50. Dus goed. Nou goed, dat zijn in ieder geval de vijf dingen. Aangeeft gewoontes van mensen met een hoog IQ. Nou, ik heb er twee van de vijf. Dus ik doe een klein beetje mee.

0: jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. In Eefden is gistermiddag brand uitgebroken bij de locatie Huis en Haard van het Leger des Heils. Het pand moest volledig ontruimd worden. De brandweer vermoedt dat de oorzaak waarschijnlijk technisch is en houdt voorlopig geen rekening met brandstichting, al wordt dit nog onderzocht. De schade binnen is groot. Niet alle bewoners konden gisteren terugkeren naar hun woonruimte. Het gaat om mensen met psychische problematiek die niet zelfstandig kunnen wonen en bij Huis en Haard ondersteuning krijgen richting meer structuur en zelfstandigheid. De visie voor het landschapspark tussen Ulft en Silvolde is officieel vastgesteld en schetst een lange termijn ontwikkeling richting 2035 en 2050, waarin natuur, wonen, recreatie en waterbeheer langs de Oude IJssel steeds sterker met elkaar worden verweven. De gemeente wil het gebied stap voor stap aantrekkelijker en toegankelijker maken. Een belangrijk nieuw onderdeel is een OV-hub tussen Ulft en Silvolde. Rond het Ru Industriepark worden daarnaast camperplekken gemaakt op een deel van de bestaande parkeerplaats, omdat daar vraag naar is. Ook wordt ingezet op meer waterrecreatie op de Oude IJssel. André Evers uit Laag-Keppel is benoemd tot fractievoorzitter van CDA Bronckhorst. De 56-jarige André Evers werkt bij advies- en ingenieursbureau TAU. Zijn grote politieke interesse, sterke lokale betrokkenheid en verbindende manier van werken in combinatie met leidinggevende en strategische ervaring komen goed samen in deze nieuwe rol. Vanuit zijn grote verbondenheid met Bronckhorst zet André zich in om het CDA-geluid in het belang van de inwoners en de leefbaarheid van de gemeente krachtig en herkenbaar neer te zetten. De Zwarte Cross 2026 heeft opnieuw een grote reeks artiesten en programmaonderdelen bekendgemaakt, waarmee het totaal op 419 muziek- en theateracts komt. Naast muziek en theater is ook het motocrossprogramma al gestart met kwalificatiewedstrijden richting de finale tijdens het festival. De Zwarte Cross vindt plaats van 16 tot en met 19 juli 2026 in Lichtenvoorde. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: De afgelopen nacht waren er grote verschillen in de provincie. In het oosten van het land waren flinke opklaringen waren, koelde het af naar 3 graden met aan de grond wat lichte vorst. En in het westen van de provincie, daar was veel bewolking aanwezig en dan werd het niet kouder dan 7 tot 9 graden. Vanmorgen hadden we de eerste zon ook in het oosten van het land. In het westen was het nog... Maar de zon zorgt ervoor dat het allemaal helder wordt en dat de zon overal gaat schijnen vanochtend. Vanmiddag ontstaan er net als gisteren wel wat stapelwolken, maar het blijft verder droog. En de temperatuur die zal oplopen naar 18 tot 19 graden bij een zwakke tot matige oost- tot noordoostenwind. Vanavond en komende nacht dan kan het weer flink afkoelen, 3 tot 5 graden. En morgen hebben we de meeste zon in de ochtend. In de middag ook wel wat bewolking, maar morgen dan kan de temperatuur nog wat hoger uitkomen met 21 graden. Zondag hebben we ook nog wel flink wat zon in eerste instantie. Later wat meer bewolking, maar het blijft in ieder geval droog. De temperatuur zal begin van de middag nog oplopen naar 20 tot 21 graden. Maar de wind die draait geleidelijk aan wel naar noordelijke richtingen. Eind van de dag is het nog een graad of 15 tot 16. Neerslag wordt er niet verwacht. In de nacht naar de maandag blijft het dan ook droog met een graad of 5. En maandag, maar ook de dagen daarna zitten we in de koudere lucht met een graad of 15 tot 16 overdag. In eerste instantie is het nog redelijk droog, maar geleidelijk kan er elke dag wel weer wat regen of een bui vallen.
3: Radio Idea.
4: Chow, chow, chow, chow, chow, chow, chow.

0: Een hele grote hit was dit van de dames Mel en Kim. Ze waren twee zussen. En waarvan er eentje al heel vroeg overleed. Ze was ergens in de 20. Deze showing out. Het is weer tijd voor onze verjaardagskalender voor vandaag, inderdaad. En ik zit te kijken naar morgen. Want morgen hebben we natuurlijk niet op zaterdag. Maar morgen zaterdag 9 mei. Weet je wie er dan jarig is? Weet je wie? Koffiejuffrouw Ria. Ja. En ze is morgen in de show, in de muzikale brouwerij. Het zou leuk zijn als ze nu even een mailtje stuurt met een felicitatie. Dat zou leuk zijn. Mail dan even naar brouwerij@radioideaal.nl. Dan kan ik dat morgen stiekem meenemen in de muzikale brouwerij. Weet ze van niets? Dat is misschien wel leuk. Ze hoort het nu toch niet. Dus doe even een felicitatie hè, naar brouwerij@radioideaal.nl. Ik weet zeker dat ze dat leuk vindt. Maar nu voor vandaag op deze vrijdag 8 mei is jarig Tony Tenniel. Wie is dat? Nou, ze had een heel mooi nummer. Een duet. En dit is zo mooi, echt waar, romantisch.
1: Do that to me one more time. Once is never enough.
0: Oh, zo mooi dit. Prachtig. Jawel, deze zangeres zat samen met Captain, onder het motto Captain en Tenniel, deze hele grote hit. Zij wordt vandaag 86 jaar. Britse rock'n'roll artiest Gary Glitter viert zijn 82ste verjaardag vandaag. En dan nog een Amerikaanse jazz, soul, gospel en R&B zanger. Ja, mondvol. Maar die had me toch een joekel van een hit, samen met Phil Collins. En dat was een hele grote nummer 1 hit deze.

Ja, ook een heerlijk nummer dit, hè? Oh. Philip Bailey, hij wordt 75 jaar vandaag. Ja, er is ook een Nederlands zangeres, actrice. Simone Kleinsma. 68 jaar wordt ze vandaag. En ja, er is ook een Nederlandse cabaretier en televisiepresentator Ruben Nicolai. Hij wordt 51 jaar. De Nederlandse modeontwerpster, presentatrice Nikki Plessen. En zij wordt 41 jaar. Als laatste in de lijst. Laat dan nou toevallig een van de favoriete zangers zijn van koffiejuffrouw Ria, die morgen jarig is. Ja. Ja, dat is deze Spaanse zanger. Die ken je vast wel. Ja, die vindt koffiejuffrouw Ria leuk. De muziek dan, hè. Enrique Iglesias. Hij wordt vandaag 51 jaar. Ik zeg bij deze allemaal vandaag weer hartelijk gefeliciteerd.

0: miles away. Ja, gezellige muziek hier bij Radio Ideaal. Waar je ook bent, wat je ook doet. Natuurlijk fijn dat je weer luistert naar dit programma, de Muziekservice. We gingen naar de Nederlandse top 40 met deze van Offenbach en The Miles Away. Even een pauze en luisteren tot aan 11. Daarna snel weer terug met nu onder andere deze mooie opname. We gaan terug naar het jaar 2008 met Milo.
1: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to do. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
1: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
0: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd, heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland, onder andere op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij afrit Everdingen staat een auto in brand. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Vertraging 5 minuten. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug is de linkerrijstrook dicht met een vertraging een klein half uur. En tenslotte valt nog op de N315 Ruurlo richting Doetinchem bij Zelhem 5 kilometer file met ook daar 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
8: Oh, kijk eens. Heerlijk. Dat zonnetje.
9: Bah, die zon schijnt recht in mijn gezicht.
10: Hé, hey, ga eens naar Pierik Zonwering in Vorden. Dat is een van de grootste showrooms van de regio met mooie veranda's en tuinkamers. En voor jou hebben ze rolluiken, horren, garagedeuren en natuurlijk zonwering.
8: Oh, hoe heet dat zeg je?
10: Pierik Zonwering. Kijk maar eens op pierikzonwering.nl.
11: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: aflevering. Ons Heli team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen. Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

Boy Band Hanson uit 1997. Ja, het waren toen hele jonge mannetjes. Ze zullen nu wel tussen de 45 en 50 jaar oud zijn, zo ongeveer. Deze Hanson en de Bob. Welkom naar Elven. Wij zijn er tot aan 12 uur met natuurlijk de muziekservice hier op Radio Ideaal. Met onze fijne muziek altijd elke ochtend gezellig. Nu ook weer heel gezellige muziek voor de vrijdag, voor het weekend in te luiden. Nederlandstalig, een duet. Frans Bauer samen met Kafke. En ze gaan van Brabant naar Bordeaux.

Ja, weer zo'n echte heerlijke gouden ouwe tussendoor. 1973 alweer. De Jean Genie, David Bowie. We hadden daarna voor muziek van Gloria Estefan, Oye Mi Canto. En je hoorde een duet Kafke, Nederlandstalig, samen met Frans Bauer van Brabant naar Bordeaux. Over Nederlandstalig gesproken, we gaan er nog eentje doen. En deze is van Roxy Dekker.

LCT. We gingen terug naar de midden jaren 90. Ja, een vraag die we misschien ons wel eens afvragen van hoe vaak per week moet je nu eigenlijk douchen? Nou ja, goed. Laten we ervan uitgaan. Het is geen overkill, dus kortom, voorkom een overkill. Want dagelijks douchen is geen must. Dat moeten we sowieso even onthouden. Ja, dus hoe vaak is dan wel ideaal? Nou ja, goed, het is niet te weinig. Maar dus zeker ook niet te vaak. Ja, het ligt natuurlijk een beetje aan je leefstijl. Ben je hard aan het ploeteren, de warme zon of gym, sporten, noem maar op. Een douche te veel, ja. Aan de andere kant is te veel douchen ook niet bepaald goed voor je huid. Want de huid die heeft van zichzelf een natuurlijke olielaag. Douchen overslaan, nou ja goed, spring je regelmatig onder de douche.

dan voorkom je natuurlijk dus de nare geuren. En dat is natuurlijk ook wel prettig. En ja, een must is natuurlijk nog altijd lekker gesport, lekker douchen. Kijk, dat is natuurlijk iets goeds wat je natuurlijk altijd mee moet nemen.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er komt wat meer verkeer op de weg, ook in Gelderland. Er ontstaan wat korte files. De meeste vertraging nog altijd op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Bij de werkzaamheden bij knooppunt Velperbroek aan de IJsselbrug, daar is vandaag nog als laatste dag één linkerrijstrook dicht. Morgen is de situatie weer als de oude. Er staat nog wel 8 kilometer file, nu met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Jordan Charlie Coltrane uit 1973 met Go Like a Liar. Een nieuw feitje, daar zijn we weer aan toe. En dat heb ik er weer uitgevist de afgelopen week. Namelijk de directeur van Milieudefensie, Donald Pols, die stapt over naar Tata Steel. De milieuorganisatie die heeft geen begrip voor de keuze en heeft daarom ook per direct afscheid genomen van Pols. Die zou zijn overgestapt een week geleden, zou hij dat hebben aangekondigd. Pols was sinds 2015 algemeen directeur bij de Milieudefensie. Hij was het gezicht van de beweging bij de klimaatzaak tegen Shell, die Milieudefensie in hoger beroep toch verloor. Hij wordt tijdelijk opgevolgd door de zakelijke directeur Jessica Maan. Pols die spreekt van een logisch volgende stap. Hij zegt de verduurzaming van Tata van binnenuit te willen afdwingen.

0: We gingen dus juist terug in de tijd naar de jaren 80 met Killing Joke. En dat heette A Love Like Blood. En zojuist van een kleine 2 jaar geleden deze hele mooie opname van Oscar and the Wolf met Angel Face.
1: Rob de Brouwer.
0: De

Nou, een beetje zomerse klanken omdat de temperaturen wat gaan stijgen het weekend. Ja goed, die regenkansen, laten we hopen dat dat een stukje minder nog gaat worden. Het kan nog misschien net. Je hoorde Los Manolas met All My Loving. Goed, dit was hier voor de vrijdag de muziekservice. Voor nu zeg ik in ieder geval tot aanstaande maandag. Dan zijn we er weer vanaf 10 uur. Een hele fijne dag gewenst vandaag. En blijf gezellig luisteren hier naar Radio Ideaal. Bovenal natuurlijk een heel fijn weekend gewenst. En je weet het, morgen dan zijn we er weer op de zaterdag tussen 2 en 4 in de middag. Met de muzikale brouwerij. Het gaat denk ik een hele leuke uitzending worden. Want de jarige Job is koffiejuffrouw Ria morgen. Ze is morgen jarig. Vergeet het niet, hè. Doe een felicitatie naar haar sturen op de mail brouwerij@radioideaal.nl. Ik weet zeker dat ze dat zal waarderen en leuk zal vinden. Voor nu dus een fijn weekend. We gaan eruit met onder andere deze ook weer zo'n zomersplaatje. Leuk. Tony F.

0: Willems Corner. De gezelligste cafetaria en lunchroom in de buurt. Wij hebben voor u wekelijks de smakelijkste aanbiedingen. Willems Corner Doetinchem in winkelcentrum Overstegen is van dinsdag tot en met zondag geopend van 11:30 's morgens tot 20:00 's avonds.
1: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
2: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband, een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jorben. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin. Zoals een oldtimer-toertocht, kindervermaak en een zitmaaiertrek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van Rocks. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hogeveldweg in Zelhem.
3: De Covid, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas, tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
4: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
6: Hey mensen, opgelet! Een uniek festival in de Achterhoek. Op 14 en 16 mei, met Hemelvaart, is het Farm & Food Festival in Zelhem. Overdag avontuur en plezier voor de kids, terwijl jij alles ontdekt over food. Met topchefs zoals Ralf de Kok en René Pluim. En s'avonds, als de kids lekker weer opgenomen zijn, gaat het dak eraf. Met Q-Music 4 uur fout en de Cabrio Band Show XXL. Mis het niet, Farm & Food Festival... 14 en 16 maart. Bestel je tickets op farmerfoodfestival.nl.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Diegene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De tweede zouden nu in de kluis van de bank zijn. Bij de bank in het westen van Duitsland is veel politie aanwezig. Het stadscentrum van Zinzig is afgesloten. De omstreden porno-website Motherless is door het OM gesloten. Gisteravond kwam het Openbaar Ministerie in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Giselle Pellicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Het bedrijf in Steenwijk dat de service verhuurde, zag geen reden om Motherless uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro... omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden... concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen... maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken en omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, blijft droger. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Gelderland wordt het langzaam maar zeker wat drukker op de weg. Er ontstaan wat korte files. Wat opvalt is de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar 10 minuten op onthoud. De A12 de andere kant op. Vanuit Duitsland naar Arnhem. Bij de werkzaamheden bij de IJsselbrug is de linkerreis ook nog altijd dicht. Dit gaat duren tot morgenochtend. Er staat nu 9 kilometer file met een klein half uur vertraging. En verder valt op de N348 Zutphen richting Doesburg. Bij Dieren 3 kilometer met 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Schat, de oprit is echt bult en gat.
11: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Graafwerk.
10: Veldhuizen wie?
11: Groen en Graafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
10: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
12: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver

0: samen.
1: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met eind augustus presenteert het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten de bijzondere expositie Over Leven in de Marktkamer. De tentoonstelling vertelt het aangrijpende verhaal van Aaltenaar Jan Tolkamp, die als dwangarbeider diverse concentratiekampen overleefde. Zijn memoires zijn door kunstenares Marijke van Dijk vertaald naar een uniek kunstproject. Jan Tolkamp werd op 30 januari 1944 opgepakt tijdens de razzia op de kerken in Aalten. Hij overleefde kamp Amersfoort en de verschrikkingen in Nazi-Duitsland, waaronder de kampen Husum, Swesing, Neuengamme en Ravensbrück. Op latere leeftijd voerde hij intensieve gesprekken over deze sporen uit het verleden met Marijke van Dijk. De gesprekken en de indrukwekkende memoires van Tolkamp leidden in 2010 tot een handgedrukte, gelimiteerde editie van het kunstboek Over Leven. De expositie toont dit kunstboek, waarvan een exemplaar door de familie aan het museum is geschonken, samen met de originele kunstwerken en de rauwe persoonlijke teksten van Tolkamp. Zoals Van Dijk het omschrijft, het is zijn verhaal, uniek maar ook weer niet, want er zijn veel te veel van dit soort verhalen. Het lijden mag niet vergeten worden. Meer informatie over openingstijden en tickets van het Onderduikmuseum is te vinden op www.onderduikmuseum.nl.
0: Radio Ideaal.

0: Jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Het Hof van Ekbergen in Eibergen heeft twee capybara's verwelkomd als nieuwe publieksattractie in het Zuid-Amerikaanse themagebied Novo Mundo. De dieren komen uit andere Europese dierentuinen en wennen nu aan hun verblijf. Dat is ingericht met een grote vijver die aansluit bij hun natuurlijke leefomgeving. Het is nog afwachten hoe het koppel zich ontwikkelt, met de hoop dat er in de toekomst een kleine groep kan ontstaan, al zijn de dieren nog te jong om zich direct voor te planten. De overstap van de graafschap, van Gols naar Heineken, zorgt voor verdeeldheid onder supporters in Doetinchem. Waar de clubleiding spreekt van een onweerstaanbaar aanbod, vinden veel fans het jammer dat de band met Gols verdwijnt, omdat het merk volgens hen bij de Achterhoek en de clubcultuur hoort. Sommige inwoners reageren fel en noemen Heineken geen bier. Anderen zeggen dat voetbal tegenwoordig vooral om geld draait. Niet iedereen maakt zich druk om de wissel, maar het is duidelijk dat de verandering veel emoties oproept onder supporters. De cultuurbus rijdt ook dit jaar weer voor senioren na een succesvol eerste jaar. Het initiatief combineert cultuurbezoeken met ontmoeting en gezelligheid. De bus brengt deelnemers onder andere naar het Nationaal Onderduikmuseum, Boerderij het Westendorp en Slangenburg in Doetinchem. De eerste rit staat gepland op vrijdag 22 mei. De bus is niet rolstoel toegankelijk, maar rollatorgebruik is wel mogelijk. Het Openluchttheater Lochem opent zondag het nieuwe seizoen met een volle zomerkalender. Op het programma staan optredens van onder meer Normaal, de Dire Straits Experiments en de Edwin Evers Band. Het theater aan de Onderlangs is nu na de winter weer klaar voor bezoekers. Voor meerdere evenementen zijn nog kaarten beschikbaar. Het programma biedt een mix van rock, pop en lokale producties. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op Moederdag, zondag 10 mei, staat het kleine dorpje Almen in het teken van verhalen en muziek, met een wandeling door de kern van Almen, waar het luisteren naar verhalen als vanzelf gaat. Een openluchtervaring voor iedereen. Het begint op het dorpsplein. De aftrap is om 14:00 met de uitvoering van Palladium van Carl Jenkins door klarinet en saxgroep van Juliana. Daarna presenteren de vertellers zich kort en wordt het publiek verdeeld, zodat alle locaties evenveel luisteraars krijgen. Tussen 15:00 en 17:00 wandelt het publiek naar prachtige vertellocaties, waar men de professionele vertellers Erik Borrias, Bastiaan de Zwitser of Peterine Kooijmans ontmoet. Tijdens de wandeling komen bezoekers als intermezzo langs muziek van de plaatselijke harmonie Juliana. Ook loopt er een armoedig figuur door het Elger dat aandacht vraagt en het publiek meeneemt in zijn bijzonder verhaal. Voor de kinderen is er een speciale voorstelling door Fleur de Beek met de voorleesbus en haar honden. Vanaf 17:00 staat op het dorpsplein catering gereed, gaat dorpsdichter Kobi Wilting gedichten voordragen en speelt de band Vals Plat om bezoekers tijdens het eten en drinken met liedjes in het dialect te verwennen. Er wordt geen entree gevraagd, maar de organisatie hoopt op de steun van het publiek via een vrijwillige bijdrage of een aandeel.
0: Radio Ideaal.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
2: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
4: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
5: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
6: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
7: Of zo.
8: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
5: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
9: Eindelijk is het weer zover. Het openluchtspel in Baak. Gebaseerd op De Beste Buren Wonen Hier van Henk Straalman krijgen we bij buurtbewoners een kijkje in het leven van de familie Willemsen. We volgen boeren, burgers, bedweters, bedriegers en buren in het Baak van de jaren 90. Te zien op 15, 16, 20, 23 en zondag 24 mei om 19:30 aan de Schooldijk 6 in Baak. Kaarten à €15 zijn te bestellen via www.openluchtspelbaak.nl aan de kassa €17,50. Let op, dit wil je niet missen, dus wees er snel bij.
10: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66... is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en hun omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft de omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarom een verkennend onderzoek. Leroy Echtold blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtold won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaars de kwartfinales van de Conference League. Echtold heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Gelderland wordt het langzaam maar zeker steeds drukker op de weg. De meeste vertraging zien we daar nu onder andere op de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten oponthoud. A12 de andere kant op, Duitse grens richting Arnhem. Bij de werkzaamheden bij de IJsselbrug staat nu 9 kilometer file. Maar de vertraging loopt ook daar verderop, bijna 3 kwartier inmiddels. De linkerrijstrook is dicht, de oude situatie wordt daar hersteld. En die is als het goed is vanavond afgerond. Verder valt nog op de N338 Doesburg richting Westervoort voor de aansluiting met de A12 een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Gerritsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Gerritsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderij Gerritsen.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Vrijdag 8 mei brengt de veelzijdige band Scrambled een energiek en gevarieerd muzikaal programma naar Theater Onder de Molen in Vorden. Met een eigenzinnige mix van blues, Southern American rock en country weet de band elk optreden om te toveren tot een onvergetelijke avond. Scrambled staat bekend om haar herkenbare sound, waarin invloeden uit de blues met zijn rauwheid en emotie samensmelten met de krachtige gitaarriffs en aanstekelijke ritmes van Southern Rock. Daarnaast voegt de band een vleugje Americana toe met verhalende teksten en melodieën die doen denken aan de wijde vlaktes van de Verenigde Staten. De country-invloeden zorgen voor een dansbare en toegankelijke sfeer, waarbij de saxofoon en mondharmonica een extra dimensie toevoegen. Scrambled neemt het publiek mee op een muzikale reis door verschillende genres. Van dansbare country en meeslepende Americana tot opzwepende Southern Rock. Er is voor ieder wat wils. De band weet elk nummer te voorzien van een eigen draai, waardoor elk optreden uniek is. Het optreden op vrijdag 8 mei begint om 8 uur in Theater Onder de Molen. En kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Theater Onder de Molen.
0: Radio Ideaal

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Vrijdag 8 mei brengt de veelzijdige band Scrambled een energiek en gevarieerd muzikaal programma naar Theater Onder de Molen in Vorden. Met een eigenzinnige mix van blues, Southern American rock en country weet de band elk optreden om te toveren tot een onvergetelijke avond. Scrambled staat bekend om haar herkenbare sound, waarin invloeden uit de blues met zijn rauwheid en emotie samensmelten met de krachtige gitaarriffs en aanstekelijke ritmes van Southern rock. Daarnaast voegt de band een vleugje Americana toe met verhalende teksten en melodieën die doen denken aan de wijde vlaktes van de Verenigde Staten. De country-invloeden zorgen voor een dansbare en toegankelijke sfeer, waarbij de saxofoon en mondharmonica een extra dimensie toevoegen. Scrambled neemt het publiek mee op een muzikale reis door verschillende genres. Van dansbare country en meeslepende Americana tot opzwepende Southern rock. Er is voor ieder wat wils. De band weet elk nummer te voorzien van een eigen draai, waardoor elk optreden uniek is. Het optreden op vrijdag 8 mei begint om 8 uur in Theater Onder de Molen. En kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Theater Onder de Molen.
0: Radio Ideaal.

0: buurvrouw.
1: Hey, buurman.
0: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
1: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
2: Ik ben Sam en ik leef sinds vorig jaar met MS.
3: Hoi, ik ben Jetske en ik ben een vriendin van Sam.
4: Hoi, ik ben Fleur en ik ben ook een vriendin van Sam.
2: MS, het is iets wat je leven direct kan kantelen. Je probeert sterk te blijven, maar sommige dagen kunnen gewoon zwaar zijn. En dan zijn daar mijn familie en vrienden. Zij herinneren mij er iedere dag aan dat ik het niet alleen hoef te doen.
3: 31 mei lopen wij samen de Quintusloop. Deze 10 en 21 kilometer lopen we om geld op te halen voor MS. Daarom zetten wij elke stap met een boodschap. Met elke stap zeggen wij fuck MS.
2: Dat jullie dit doen, vind ik heel bijzonder. Het geeft me hoop en heel veel kracht.
5: Help jij mee? Doneer en deel ons verhaal. En steun Sam. Samen staan we op. Samen tegen MS.
6: Doneren? Ga naar inactievoorms.nl.
7: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
8: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door de schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld na onderzoek. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd en ook de komende tijd daarom niet gebruikt. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, heeft de brandweer gezegd. In het datacenter staan de servers van verschillende bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit. De datakasten staan in een heel ander deel van het gebouw. De servers bleven onbeschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog altijd niets bekend. Gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Zonder die zogeheten end-to-end encryptie kunnen niet alleen de verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar kan ook het moederbedrijf van Instagram, Meta, meelezen. Opsporingdiensten wereldwijd proberen Meta al langer te overtuigen om de functie te verwijderen. Zij zeggen dat criminelen anders ongezien hun gang kunnen gaan. In de Duitse plaats Sinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling aan de gang. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschrijft de situatie in Sinzig als stabiel, maar geeft verder geen informatie. Het weer nog tot besluit. Het is droog en vooral in het noorden schijnt de zon. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden vanmiddag. Morgen begint de dag zonnig. Later zijn er wat wolken en het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Verkeersinformatie.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is inmiddels veel verkeer onderweg in Gelderland. Er ontstaan ook diverse files. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 om te beginnen Utrecht richting Den Bosch. Bij Zaltbom is een ongeluk gebeurd. Eerst de linkerrijstrook dicht en de vertraging bijna 3 kwartier. Ook het driekwartier oponthoud heb je op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug is op dit moment de linker rijstrook dicht. De vertraging ook hier, zoals gezegd, 3 kwartier. En veel oponthoud ook op de N317 Doetinchem richting Dieren voor de aansluiting met de A348, 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
13: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoorden Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
12: In dat geval, Schoenmoorden Hermans.
14: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
13: Bij Schoenmoorden Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
15: Oh, kijk eens. Heerlijk. Dat zonnetje.
16: Bah, die zon schijnt recht in mijn gezicht.
17: Hé, hey, ga eens naar Pierik Zonwering in Vorden. Dat is een van de grootste showrooms van de regio met mooie veranda's en tuinkamers. En voor jou hebben ze rolluiken, horren, garagedeuren en natuurlijk zonwering.
15: Oh? Hoe heet dat, zeg je?
17: Pierik Zonwering. Kijk maar eens op pierikzonwering.nl.
14: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
18: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EatIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
19: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eatidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
20: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen nok hout.
21: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tisteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
22: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband. Een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jormen. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin, zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een Zipmaier-trek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van Rox. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hogeveldweg in Zelhem.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Na een succesvolle première in Silvolde speelt toneelgezelschap Seizoenwerk nog één keer de voorstelling De Ruïne. Op zaterdag 9 mei is het stuk te zien in het dorpshuis in Varselder. Onder regie van Theo Soontjens brengen de spelers een voorstelling die op een unieke wijze tot stand is gekomen. 25 jaar geleden valt de Vissenbuurt volledig uit elkaar door een ingrijpende wijkvernieuwing. Een gebeurtenis die bij velen diepe sporen heeft nagelaten. Tijdens een reunie lijken de wegen elkaar weer hoopvol te kunnen kruisen, maar is alles wel te repareren met gebakken ei en apfelkorn. In een razend tempo ontvouwt zich een bonte verzameling bewoners en relaties. Dat levert herkenbare, hilarische en ontroerende situaties op. Maar lukt het om de onderste steen boven te krijgen? Seizoenwerk is een collectief van spelers uit de regio en staat ieder seizoen open voor iedereen die toneel wil spelen. Voor De Ruïne werkten de spelers zelf aan de verhaallijnen. Theatermaker Theo Soontjens weefde alles samen tot een script waarin herkenning en verbeelding verrassend dicht bij elkaar liggen. De voorstelling op zaterdag 9 mei in Dorpshuis in Varselder begint om 8 uur en kaarten zijn verkrijgbaar via de website.
0: Radio Ideaal

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Vandaag vindt bij Susie's Farm de eerste editie plaats van het country festival Welkom in de Barn. Initiatiefnemer en zangeres Jorieke Sterken besloot samen met Susie's Farm de handen ineen te slaan en binnen 1 maand een compleet festival neer te zetten. Het resultaat is een sfeervol en kleinschalig country festival in de Achterhoek met een opvallend sterke line-up. Bij een brand in een garagebox aan de Onstein in Doetinchem is gisterochtend veel rook vrijgekomen. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit nadat de brand rond 6 uur werd ontdekt. Brandweerlieden forceerden de garagedeur om het vuur te bereiken. In de garage lagen accupakketten opgeslagen die door het risico op herontsteking in water werden gekoeld. Dankzij snel optreden kon de woning behouden blijven, maar er is wel veel schade door rook en roet. De bewoonster raakte niet gewond en werd opgevangen door hulpdiensten en buurtbewoners. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht door team brandonderzoek. Bij een grote woningbrand aan de Rozenveldstraat in Doetinchem is gisterochtend veel schade ontstaan. De brand brak rond 11:15 uit op de benedenverdieping van de woning. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al uit het huis en was de rook in de omgeving zichtbaar. De bewoners konden de woning veilig verlaten en werden opgevangen door buren. Volgens de brandweer moest de woning als verloren worden beschouwd. Ook wordt onderzocht of andere woningen schade hebben opgelopen. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. De Graafschap heeft de eerste play-off-wedstrijd met 3-1 verloren van Almere City. De thuisploeg was in Almere bijna de hele wedstrijd sterker. Aanvoerder Reuven Niemeyer was niet fit genoeg om te spelen. Jason Meerstad en Nolan Martens konden ook niet spelen. Dit bleek achteraf een groot gemis, want de thuisploeg begon sterker aan de wedstrijd. Een aantal kleine kansen van Almere moest voor alertheid zorgen bij de Graafschap. De Graafschap staat daardoor zaterdag op de Vijverberg voor een lastige opdracht om nog kans te maken voor promotie. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.

0: Oegeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
2: Hey mensen, opgelet. Een uniek festival in de Achterhoek. Op 14 en 16 mei, met Hemelvaart, is het Farm & Food Festival in Zelhem. Overdag avontuur en plezier voor de kids, terwijl jij alles ontdekt over food. Met topchefs zoals Ralf de Kok en René Pluim. En s'avonds, als de kids lekker weer opgenomen zijn, gaat het dak eraf met Q-Music 4 uur fout en de Cabrio Band Show XXL. Mis het niet, Farm & Food Festival, 14 en 16 mei. Bestel je tickets op farmerfoodfestival.nl.
3: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
4: En dat maakt het verschil in het veld.
3: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
5: Heeft u zin om in het voorjaar weer lekker buiten te zitten? Dan moet u naar Goossens Atomica in Hengelo. Of u nu gaat voor hip, trendy of authentiek. Wij hebben in onze ruime showroom weer de nieuwste modellen tuinmeubelen. In allerlei verschillende modellen. Dus ook voor tuinmeubelen moet u naar Goossens Atomica in Hengelo. Hemelvaartsdag zijn wij geopend van 11 tot 4.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald, omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hanta-virus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In de Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doekse zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer, met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
9: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24-uursdeeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
8: Verras je moeder, oma of geliefde met onze kleurrijke collecties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
10: De Kovic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kub, gebracht en weer opgehaald. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
11: Gas, water, licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.

0: that way. Radio Ideaal Agenda.
1: Boogie Woogie Cultuurcentrum in Winterswijk verzorgt de komende maanden een aantal interessante creatieve workshops in ontmoetingscentrum voor senioren Wemerhof in Winterswijk. De eerste workshop is op vrijdag 27 maart, de laatste vindt plaats op vrijdag 29 mei. Op het programma staan onder meer schilderen, tekenen, fotografie en objecten maken. De workshops zijn ontwikkeld door Boogie Woogie in samenwerking met Stichting Ontmoetingscentrum Senioren Winterswijk. Ze worden gegeven door professionele docenten als Sarah Huiskamp, Karin Jansen, Nel van der Meulen en Marina Breukelman. De workshops zijn niet alleen voor senioren die zich al met een van de onderwerpen bezighouden, maar ook om op een leuke, ongedwongen manier andere mensen te ontmoeten en een nieuwe hobby te ontdekken of eens wat anders te leren dan je gewend bent. Alle workshops zijn op een vrijdag. Ze beginnen om 14:00 en eindigen om 3:30. In principe zijn de workshops gestoeld op vrije inloop, maar opgave is gewenst in verband met de materialen die gebruikt worden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Deelnemers kunnen een vrijwillige bijdrage geven. Meer informatie is te krijgen bij Ira Wunnekenk, ira@boogieboogie.nl. Daar kunnen geïnteresseerden zich ook opgeven.
0: Radio Ideaal

0: Van 13 tot en met 16 mei wordt voor de 20ste keer het Achterhoekse wandel-event gehouden. Je kunt 1, 2, 3 of 4 dagen wandelen en genieten van de Achterhoek. Start en finish in het centrum van Doetinchem. Schrijf je in op ab4d.nl.
1: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
3: Eindelijk is het weer zover. Het openluchtspel in Baak. Gebaseerd op De Beste Buren Wonen Hier van Henk Straalman krijgen we bij buurtbewoners een kijkje in het leven van de familie Willemsen. We volgen boeren, burgers, bedweters, bedriegers en buren in het Baak van de jaren 90. Te zien op 15, 16, 20, 23 en zondag 24 mei om 19:30 aan de Schooldijk 6 in Baak. Kaarten à €15 zijn te bestellen via www.openluchtspelbaak.nl. Aan de kassa €17,50. Let op, dit wil je niet missen, dus wees er snel bij.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Minister Van Weel van Justitie noemt het goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat dat pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Weel niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties werd de porno-website gisteravond uit de lucht gehaald. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen, heeft Rusland vannacht honderden droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland. En daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïense president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Rusland zegt dat er meer dan 260 Oekraïense drones zijn neergehaald. De gijzeling in een bankfiliaal aan de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9:00 kreeg de politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was duidelijk om hoeveel mensen het ging. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Het is een vrouw uit Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht al symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. Tot besluit nog het weer. Het is droog en vooral in het noorden is het vrij zonnig. De temperatuur vanmiddag ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. En het wordt al iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de wegen in de regio. Er staat 120 kilometer file. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn heb je tussen Hoevelaken en Stroe 25 minuten extra nodig. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 12 kilometer en een half uur vertraging. Dan de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem, ook een half uur extra. Tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek rijdt het langzaam over 9 kilometer door de werkzaamheden. En je bent 30 minuten extra kwijt op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum staat 13 kilometer vanwege een slechte wegdek. De linkerrijstrook is daar dicht. Vanwege de werkzaamheden op de A12 loopt het vast op de N325 Nijmegen-Arnhem. Tussen Huissen en het knooppunt Velperbroek heb je een kwartier vertraging. En vanwege die werkzaamheden ook file op de N338 van Doesburg naar Westervoort. Tussen Giesbeek en aansluiting met de A12 3 kilometer. 50 minuten vertraging heb je. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: dus van de Total Touch, die onderhand volgens mij een aardig aandeel hebben in dit programma. Want regelmatig dan mag ik hem draaien. Touch Me There op Radio Ideaal deze vrijdagmiddag. In 1996 gaan we weer fijn swingen deze vrijdagmiddag met leuke muziek. Straks nog Philip Bailey. Ook hebben we Thomas Bergen. We gaan nog even naar Fleming. En wat hebben we nog meer? Ook nog weer een Guilty Pleasure straks. We hebben natuurlijk ook weer een lekkere dialectplaat. En nog heel veel meer. Met nu eerst Benson Boone.
1: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op Moederdag, zondag 10 mei, staat het kleine dorpje Almen in het teken van verhalen en muziek met een wandeling door de kern van Almen, waar het luisteren naar verhalen als vanzelf gaat. Een openluchtervaring voor iedereen. Het begint op het dorpsplein. De aftrap is om 14:00 met de uitvoering van Palladium van Carl Jenkins door klarinet en saxgroep van Juliana. Daarna presenteren de vertellers zich kort en wordt het publiek verdeeld zodat alle locaties evenveel luisteraars krijgen. Tussen 15:00 wandelt het publiek naar prachtige vertellocaties waar men de professionele vertellers Erik Borrias, Bastiaan de Zwitser of Peterine Kooijmans ontmoet. Tijdens de wandeling komen bezoekers als intermezzo langs muziek van de plaatselijke harmonie Juliana. Ook loopt er een armoedig figuur door het Elger dat aandacht vraagt en het publiek meeneemt in zijn bijzonder verhaal. Voor de kinderen is er een speciale voorstelling door Fleur te Beek met de voorleesbus en haar honden. Vanaf 17:00 staat op het dorpsplein catering gereed, gaat dorpsdichter Kobi Wilting gedichten voordragen en speelt de band Vals Plat om bezoekers tijdens het eten en drinken met liedjes in het dialect te verwennen. Er wordt geen entree gevraagd, maar de organisatie hoopt op de steun van het publiek via een vrijwillige bijdrage of een aandeel.
0: Radio Ideaal

De dames van TLC en de Unparty. Daarvoor nog Leonie Meijer en haar schaduw. En nu ook een dame aanzet in de swingende middag. Met Ilse de Lange dus. En So Incredible. En daarna is mijn dame aan de beurt. Nicole van Londen met het regio.

0: jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. In Eefde is gistermiddag brand uitgebroken bij de locatie Huis en Haard van het Leger des Heils. Het pand moest volledig ontruimd worden. De brandweer vermoedt dat de oorzaak waarschijnlijk technisch is en houdt voorlopig geen rekening met brandstichting, al wordt dit nog onderzocht. De schade binnen is groot. Niet alle bewoners konden gisteren terugkeren naar hun woonruimte. Het gaat om mensen met psychische problematiek die niet zelfstandig kunnen wonen en bij Huis en Haard ondersteuning krijgen richting meer structuur en zelfstandigheid. De visie voor het landschapspark tussen Ulft en Silvolde is officieel vastgesteld en schetst een lange termijn ontwikkeling richting 2035 en 2050, waarin natuur, wonen, recreatie en waterbeheer langs de Oude IJssel steeds sterker met elkaar worden verweven. De gemeente wil het gebied stap voor stap aantrekkelijker en toegankelijker maken. Een belangrijk nieuw onderdeel is een OV-hub tussen Ulft en Silvolde. Rond het Ru Industriepark worden daarnaast camperplekken gemaakt op een deel van de bestaande parkeerplaats, omdat daar vraag naar is. Ook wordt ingezet op meer waterrecreatie op de Oude IJssel. André Evers uit Laag-Keppel is benoemd tot fractievoorzitter van CDA Bronckhorst. De 56-jarige André Evers werkt bij advies- en ingenieursbureau TAU. Zijn grote politieke interesse, sterke lokale betrokkenheid en verbindende manier van werken in combinatie met leidinggevende en strategische ervaring komen goed samen in deze nieuwe rol. Vanuit zijn grote verbondenheid met Bronckhorst zet André zich in om het CDA-geluid in het belang van de inwoners en de leefbaarheid van de gemeente krachtig en herkenbaar neer te zetten. De Zwarte Cross 2026 heeft opnieuw een grote reeks artiesten en programmaonderdelen bekendgemaakt, waarmee het totaal op 419 muziek- en theaterex komt. Naast muziek en theater is ook het motocrossprogramma al gestart met kwalificatiewedstrijden richting de finale tijdens het festival. De Zwarte Cross vindt plaats van 16 tot en met 19 juli 2026 in Lichtenvoorde. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

Deze zou je ook bijna als guilty pleasure kunnen bestempelen. Hè? Toto en de Africa. Shakira ook nog een underneath. Ja, kloots. En we gaan nu verder met Stay Cold. De Wallpaper. Ja, hun brachten deze uit in 2012. En toch, als je denkt, was het al zo lang geleden? Ja hoor, 14 jaar terug. Toen kwam deze plaat uit.

trouwens van Laidback en de Sunshine Reggae. De heren van de kast ook nog en alles van mij. En langzaamaan gaan we richting die vrijdagavond. Ja, en we gaan zo meteen na 5 uur eerst eventjes beginnen met een lekkere jaren 80 plaat van Madonna en The True Blue. Maar eerst George Ezra nog voor 5 uur. The Pretty Shining People.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
2: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
1: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
2: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
1: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
3: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
4: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Euglink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
5: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Euglink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
4: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Euglink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
6: Oh, kijk eens. Heerlijk. Dat zonnetje.
7: Bah, die zon schijnt recht in mijn gezicht.
8: Hé, ga eens naar Pierik Zonwering in Vorden. Dat is een van de grootste showrooms van de regio, met mooie veranda's en tuinkamers. En voor jou hebben ze rolluiken, horren, garagedeuren en natuurlijk zonwering.
6: Oh? Hoe heet dat, zeg je?
8: Pierik Zonwering. Kijk maar eens op pierikzonwering.nl.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Renate Kok met het NOS Journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij rederij Doekse. Het datacenter denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van de ex of van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onduidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen weer flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Maximaal 22 graden wordt het dan. En dan de warmste dag dus van de week. Dit was het NOS Journaal.
9: Verkeersinformatie.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 120 kilometer file nu. Op de A2 Utrecht-Den Bosch heb je tussen Culemborg en Waardenburg een half uur vertraging. A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek. 3 kwartier vertraging over 10 kilometer, dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 14 kilometer. Op onthoud is 35 minuten. De linkerrijstrook is daar voorlopig dicht vanwege het slechte wegdek. Het is bekend wanneer de reparatie aanvangt. De A50 vanuit Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier extra. En op de N317 van Doetinchem naar Dieren tussen Hoogkeppel en de aansluiting met de A348 heb je een kwartier vertraging. De N325 Nijmegen-Arnhem voor het knooppunt Velperbroek 20 minuten extra. En door de werkzaamheden op de A12 loopt het ook vast op de N338 van Doesburg naar Westervoort. Tussen Latem en de aansluiting met de A12 heb je een uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Hey buurman.
13: Dag buurvrouw.
12: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
13: Dank je. Lekker hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
14: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Garrissen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrissen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrissen.nl.
15: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
16: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
17: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
18: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband, een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jorben. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin. Zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een zitmaaiertrek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van ROX. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hogeveldweg in Zelhem.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

toe. De nieuwe van Xeres en zijn dokter. Ja, en daarvoor nog Madonna en The True Blue. We zijn weer begonnen aan deel 2 in de swingende middag op Radio Ideaal van deze vrijdag 8 mei. Met nu Beyoncé, straks nog Deep Pau en China in Your Hand. Nou, als je grote handen hebt, dan zou het wellicht kunnen.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met 28 juni presenteren kunstenaars Maron Hilverda en Jeannette Hoekstra de tentoonstelling Betekenen in de Koppelkerk in Bredevoort. Deze expositie, onderdeel van een uitwisseling tussen kunstenaarsinitiatief Breekijzer en platform Deventer Kunstenaars, onderzoekt de relatie tussen tekenen en betekenen. Met betekenen benadrukken Hilverda en Hoekstra de tijdloze kracht van tekenen als middel om betekenis te geven en te delen. De openingstijden van de Koppelkerk zijn van vrijdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur. De entree is vrij, een gift wordt op prijs gesteld.
0: Radio Ideaal

You got the look. Ja, Anton daarvoor ook nog en hallo. En we hadden Tipao en China in your hand. Met nu uit de jaren 80, Chiller E en A Love Bizarre. Straks ook nog een lekkere dialectplaat. En bij Wels Guilty Pleasure heb ik ook nog voor je een dialectplaat. Die hoor je straks om 5:50. Welke het gaat worden, hoor je dus, ja,

0: You took the words right out of my mouth. Ja, muziek van A Middle Love. En daarvoor nog die lekkere dialectplaats. Ja, I Heard Be Mean van Bo Voitog. We gaan straks nog een Guilty Pleasure draaien. Als dialectplaat heb ik net al eventjes gezegd. Ja, en we gaan ook nog een beetje zomerse muziek draaien. Ticento van Mattia Bazar komt er straks nog aan. Een lekkere meezinger van Jan Smit. En eerst nog eventjes Tom Grainham en Desiree.
1: De swingende middag. Een vrolijk einde van de middag. I'm sitting.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
3: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
4: Hey mensen, opgelet! Een uniek festival in de Achterhoek. Op 14 en 16 mei, met Hemelvaart, is het Farm & Food Festival in Zelhem. Overdag avontuur en plezier voor de kids, terwijl jij alles ontdekt over food. Met topchefs zoals Ralf de Kok en René Pluim. En s'avonds, als de kids lekker weer opgenomen zijn, gaat het dak eraf met Q-Music 4 uur fout en de Cabrio Band Show XXL. Mis het niet, Farm & Food Festival, 14 en 16 mei. Bestel je tickets op farmerfoodfestival.nl.
5: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband. Een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jormen. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin, zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een zipmaaiertrek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van Rocks. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hoge Veldweg in Zelhem.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat hulpverleners stevast worden bestookt en mensen ook gewond raken. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en Rederij Doekse. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. Judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. Het weer dan vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat wolken. En met maximaal 22 graden wordt het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
8: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
9: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
10: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
11: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
12: Of zo.
13: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
10: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
14: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dijt maar weg.
15: De Covic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
2: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
16: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
17: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar EetIdee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.

het wat ook er het beste van. Houd je hoofd omhoog, ik weet soms heb je dagen hopeloos. Van die dagen dat een hoop niet loopt. Ik heb in dalen gezeten, maar hield ook die hoop. Snap

0: Dit was een hele mooie dag vandaag. Dat was Lana en Jesse met een hele mooie dag. Wat was het mooi vandaag. En misschien dat het morgen ook nog wel een mooie dag wordt. Hier op Radio Ideaal. Het is vrijdagavond 6 uur geweest. En u weet het, de VVV tips van Lochem komen langs. Dag Koos.
1: Dag Dick, goedenavond.
0: Koos is weer in de studio.
1: Ja, ik ben er weer.
0: En we hebben weer een lijstje, zie ik.
1: Ik heb weer een mooi lijstje voor komende week.
0: Wat er allemaal weer te doen is in Lochem en omgeving.
1: Tuurlijk, ja.
0: Nou, laat maar eens horen dan.
1: Maar ja, we zijn natuurlijk in afwachting van de keidagen. Hè? Ja, ja, komende woensdag dan gaat het weer los hier in Lochem. Weer een spetterend programma samengesteld. Met de feesttent op de Kleine Markt, straattheater op donderdag, de kermis. Natuurlijk, woensdagavond, de Nacht van Lochem. Ja. Dus ja, de keidagen, een fenomeen voor de 38ste keer alweer. Een programmaboekje met alle bands en optredens te krijgen bij de VVV. En kun je ook een gratis sticker krijgen van de keidagen. Dus een aanrader. Maar vooraf aan dit weekend, het wordt mooi weer, Dick. En vorige week heb ik dat al aangekondigd. Dit weekend is de Country and Garden Fair bij Verwolde. In de mooie omgeving van dit kasteel. Ja. Daar zijn wel 80 standhouders. Met planten, met tuinspullen, met lekkere hapjes. Dus je kunt ook het kasteel bezoeken. Echt een aanrader om zaterdag, morgen of zondag daar even langs te gaan. Maar zondag is het ook moederdag. Hè? Neem je moeder mee. Het lunchen of dineren. Met alle mooie eetgelegenheden in Lochem en omstreken. Nou, bijvoorbeeld bij de Hoofdige Boer in Almen. Is een speciaal asperge menu. Ook een asperge fietstocht. Maar ook denk bij andere gelegenheden kun je volop asperges eten of andere zaken. Dus neem je moeder gewoon mee. Lekker zondag uit lunchen of dineren. Dan woensdag, hè, dan, of dit Hemelvaartsdag. Dan is het natuurlijk de traditie van douwtrappen. In die traditie kun je op Hemelvaartsdag op donderdag met de vroege vogeltocht met de Berkelzomp. Die gaat al om 7 uur varen. 'S Ochtends vroeg wat verder. Voorbij de Heest naar Beekvliet. Een gids van de IVN gaat mee. Die kan alles vertellen over de flora en fauna onderweg. Dat is echt een aanrader. Er zijn nog plekjes vrij op de boot komende donderdagochtend om 7 uur.
0: Wel vroeg, hè?
1: Is wel heel erg vroeg, ja. Maar je kunt ook heel vroeg gaan zwemmen. Aha. In het Leusingbad, douwzwemmen. Dus ook al om 7 uur. En ook om 7 uur kun je ook wel heel speciaal met een torenwachter hier de Gedulakerk op. Dus om 7 uur 's ochtends, en als je een beetje brak bent van de lach van Lochem, kun je daarna nog zeg maar strompelend de toren op. Of als je het leuk vindt, toch met een torenwachter. Heel speciaal om dan heel vroeg over het mooie Lochem uit te kijken en de kermis. Maar ook over die toren gesproken, woensdag kun je ook al. Komende woensdag is een speciale editie van Op Stap met de Bijadier. Dus elke woensdagochtend kun je mee met de Bijadier. Maar komende woensdag is wel speciaal. Want dan gaat hij de melodieën van het carillon vervangen. Dat heet versteken. Dat elk half jaar dan heeft het carillon andere wijsjes. Dat gaat hij dus woensdag weer veranderen, versteken. En dan kun je met hem meebeleven als je om 11 uur met hem mee naar boven gaat op woensdagochtend. Dan hebben we natuurlijk een mooi opluchttheater in Lochem. Nou, komende donderdagavond gaat weer los natuurlijk met Normaal, stijf uitverkocht. Maar misschien dat je op de Paasberg nog wel iets mee kunt krijgen van de muziek. Maar ook Gorssel heeft een openluchttheater. En morgenavond is daar een leuk muziekprogramma met drie topmuzikanten die daar een gevarieerd programma brengen. Dan als laatste nog zaterdag kun je even naar Barchem. Dan, de Batavierenrace wel bekend. Elke keer dan passeren ze Barchem. Dus ook weer, vorig jaar was het niet zo, maar dit jaar zijn ze weer terug in Barchem. Dus zaterdagochtend zijn er alle dingen te doen in Barchem als daar de Batavierenrace voorbij komt. Dat zijn zo nog wat tips voor komende week, Dick. Ik kondig vast aan dat straks nog na 6:30 ik een klein stukje ga vertellen over de uitkijktoren de Belvedere op de Lochemse Berg. Dus tot zo.
0: Nou, voor dit is bedankt. We horen je zometeen nog een keer weer. We gaan eerst eventjes een klein beetje muziek doen. En deze komen uit Zeeland, u kent het vast wel. Ik heb het over Bluff. Het was vandaag een mooie dag. Ja. En misschien morgen ook nog. hier op Radio Ideaal. Zometeen meer met Koos over de Belvedere, na 7:30. Dit is Bluff.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborries en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Het Hof van Ekbergen in Eibergen heeft twee capybara's verwelkomd als nieuwe publieksattractie in het Zuid-Amerikaanse themagebied Novo Mundo. De dieren komen uit andere Europese dierentuinen en wennen nu aan hun verblijf. Dat is ingericht met een grote vijver die aansluit bij hun natuurlijke leefomgeving. Het is nog afwachten hoe het koppel zich ontwikkelt, met de hoop dat er in de toekomst een kleine groep kan ontstaan, al zijn de dieren nog te jong om zich direct voor te planten. De overstap van de graafschap, van Gols naar Heineken, zorgt voor verdeeldheid onder supporters in Doetinchem. Waar de clubleiding spreekt van een onweerstaanbaar aanbod, vinden veel fans het jammer dat de band met Gols verdwijnt, omdat het merk volgens hen bij de Achterhoek en de clubcultuur hoort. Sommige inwoners reageren fel en noemen Heineken geen bier. Anderen zeggen dat voetbal tegenwoordig vooral om geld draait. Niet iedereen maakt zich druk om de wissel, maar het is duidelijk dat de verandering veel emoties oproept onder supporters. De cultuurbus rijdt ook dit jaar weer voor senioren na een succesvol eerste jaar. Het initiatief combineert cultuurbezoeken met ontmoeting en gezelligheid. De bus brengt deelnemers onder andere naar het Nationaal Onderduikmuseum, Boerderij het Westendorp en Slangenburg in Doetinchem. De eerste rit staat gepland op vrijdag 22 mei. De bus is niet rolstoeltoegankelijk, maar rollatorgebruik is wel mogelijk. Het Openluchttheater Lochem opent zondag het nieuwe seizoen met een volle zomerkalender. Op het programma staan optredens van onder meer Normaal, de Dire Straits Experiments en de Edwin Evers Band. Het theater aan de Onderlangs is nu na de winter weer klaar voor bezoekers. Voor meerdere evenementen zijn nog kaarten beschikbaar. Het programma biedt een mix van rock, pop en lokale producties. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Na alle regen van de afgelopen tijd hebben we de laatste dagen toch weer droog weer. En ook vooral in de ochtendperiode zon. In de middag de zon die warmt de boel op, ontstaan er stapelwolken. En die zorgen ervoor dat in de loop van de middag de zon vaak afgeschermd werd. Dat is vandaag ook gebeurd. De temperatuur liep op naar 18 graden. En op dit moment zijn er ook weer opklaringen. Dan zien we de zon ook weer. En vanavond zetten die opklaringen door. En komen nacht dan koelt het af naar een graad of 6. En morgen dan hebben we te maken met flink wat zon. De wind die vandaag noordoosten was, die wordt morgen oostelijk. En daardoor komt er ook meer droge lucht naar ons toe. In de middag wel wat stapelwolken.

0: maar de zon zou morgen de hoofdrol spelen. Ja, en de temperatuur die komt uit op 21 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. In de nacht na de zondag dan hebben we temperaturen van een graad of 7 tot 8. En zondag hebben we de meeste zon in de ochtend en een deel van de middag. Want de wind die draait weer wat meer naar noordelijke richtingen. En dan komt er ook weer meer bewolking. Blijft verder wel droog zondag overdag. Temperatuur die zal nog oplopen naar 20 graden. Vooral in de eerste helft van de middag zal dat gebeuren. Want later als de wind wat meer noordelijk gaat worden, zet de temperatuur geleidelijk aan een dalende lijn in. En eind van de dag dan zal het veelal 16 graden zijn. Na het weekend hebben we in de nacht naar de maandag en maandag overdag een kleine kans op wat regen of enkele buien. Maar ook de temperaturen komen lager uit. Maandag is toch wel een dag waarin het niet veel wordt met het kwik 13, 14 graden. De dagen daarna gaat het kwik weer naar 15, 16 graden. Hemelvaartsdag ziet er ook niet zo heel erg warm uit met 14, 15 graden. En er kan zelfs ook nog wat regen of een bui vallen. Vrij veel bewolking de komende tijd, maar dat heeft ook vooral te maken met de windrichting die eerst noord tot noordwest is en later west. Waardoor ook al redelijk wat bewolking binnen zal schuiven. Al met al, pluk het weekend, want dan hebben we temperaturen boven de 20 graden.
1: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.

0: Na deze mooie muziek van vandaag hier op Radio Ideaal zit hij nog steeds hier in de studio. En dan heb ik het over Koos van de VVV. Met nog een blokje nieuws, Koos.
1: Ja, ik ben niet alleen van de VVV, maar ik ben ook betrokken bij de behoud van de Belvedère op de Lochemse Berg. De mooie uitkijktoren op de berg.
0: Ja, dat is lang geleden dat ik daar geweest ben trouwens.
1: Precies, ja. Maar het was een hele lange tijd. Een hele geliefde attractie hier in de Lochem. Hè?
0: Ja, ja.
1: Misschien weet jij ook nog wel dat je naar boven kon. En daarna een glaasje ranja kon drinken in de theetuin. Dat hele lange tijd was dat een mooie attractie hier in Lochem. Maar de toren is al bijna 50 jaar dicht. Hij staat er nog wel.
0: Ja.
1: Niet in al te beste staat. Wel is hij in 1992 op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Nou, hij is al een tijdje dicht. De trap is slecht, je kunt moeilijk naar boven. Maar er zijn toch wel in het verleden verschillende initiatieven geweest om de toren weer in zijn oude glorie te herstellen.
0: Hè? Ja, kan ik me herinneren dat er wel eens jaren terug ook wel eens nieuws was over een opknapping van de Belvedère.
1: Van de Belvedère, ja.
0: Maar dat is niet van de grond gekomen.
1: Het is niet van de grond gekomen, met name om financiële redenen.
0: Ja, ja.
1: Maar nu is sinds 2024 een nieuwe stichting opgericht. Stichting Behoud Belvedère Lochemse Berg. Die weer alles aan doet om de toren weer in zijn oude luister te herstellen en weer open te stellen voor publiek. Nou, die stichting heeft de afgelopen 2 jaar niet stilgezeten en is veel gebeurd. Er is een uitgewerkt plan gemaakt wat er moet gebeuren. De trap moet worden hersteld, metselwerk, nieuwe deur, nieuwe ramen erin. Er moet een nieuw dakje komen daarboven, wat er vroeger ook was. Nou, dat is besproken met een aannemerscombinatie. Kreunen uit Lochem en Hofman uit Beltrum. Die hebben daar een plan voor gemaakt en zijn kostenraam heeft opgesteld. Dus dat plan ligt klaar.
0: Ja.
1: Alle vergunningen zijn afgegeven. Nou, dat was nogal wat voeten in de aarde. De bouwvergunning was niet zo moeilijk, maar met name de vergunning voor flora en fauna. In de winter zitten er vleermuizen in de toren. Nou, die moeten beschermd worden. Daar hebben we maatregelen voor getroffen en we hebben daar toch een vergunning voor gekregen om zeg maar die flora- en fauna-activiteiten te kunnen uitvoeren. Maar de afgelopen 2 jaar ook veel meer aan publiciteit en promotie gedaan. Nou, Benny Jolink is een ambassadeur van ons. Vorig jaar was er een mooie sponsorloop hier in het centrum van Lochem. Op alle andere manieren trekken we aandacht voor het herstel van deze toren. We hebben inmiddels 160 vrienden. Die zeg maar het initiatief ondersteunen. We hebben een mooie website dus om te kijken van hoe we de restauratie kunnen uitvoeren. Ook de stichting heeft een overleg gevoerd met allerlei instanties. Met de gemeente Lochem, met het Gelders Landschap en Kastelen, met de provincie, Erfgoed Gelderland, Historisch Genootschap. Maar bijvoorbeeld de gemeente Lochem vindt het ook belangrijk dat de toren weer gerestaureerd gaat worden. Hè, en weer als icoon kan gaan fungeren voor toeristisch Lochem. Ze hebben toch een bijdrage geleverd in de aanloopkosten. Maar ook, we zijn in overleg met de gemeente of ze toch een financiële bijdrage kunnen leveren. TZT. Maar daar kom ik zo nog even op terug over de financiering van het hele verhaal. We hebben inmiddels ook goed overleg met het Gelders Landschap en Kastelen. Zoals jullie weten is grote delen van de berg in eigendom van het Gelders Landschap. Nou, zij helpen ons met fondsenwerving, maar ook hebben een grote bouwdivisie die ons adviseert op bouwkundig gebied. En ook we hebben overlegd met het Gelders Landschap om weer zichtlijnen te maken. Want als je boven op de toren staat, zijn de bomen dusdanig gegroeid dat je het uitzicht belemmert. Maar als je 2 mooie zichtlijnen maakt, eentje richting de kerk van Lochem en eentje richting Fletcher Hotel, de Lochemse Heuvels, dan heb je toch zeg maar een idee over het uitzicht. De provincie die gaat helpen met een subsidieregeling. De helft van de kosten wordt dan door de provincie betaald. We hebben goed contact met Erfgoed Gelderland en het Historisch Genootschap ons te adviseren over historische aspecten. En de toren is nog steeds eigendom van de VVV. En die zal straks, zeg maar, ook als de toren weer klaar is, zeg maar, met vrijwilligers de toren openstellen voor publiek op 2 of 3 dagen in de week. Nou, dat is zeg maar een boel gebeurd. Je zult je afvragen van, nou, als je nu boven staat, die bomen zijn nu dusdanig hoog dat je moeilijk kunt kijken. Maar daar hebben we het volgende op gevonden. We gaan met digitale middelen, met virtual reality en met beeldschermen werken. Om toch zeg maar een idee te krijgen over, en als je boven op de toren staat, wat je zou kunnen zien. Dat doen we met smartphones, met QR-codes, maar ook een beeldscherm die beneden bij de toren wordt geplaatst met filmpjes, met dronesopnamen van boven de toren, hoe het vroeger was en hoe het nu is. Studenten van de HAN die helpen ons daarbij om zeg maar, daar een voorstel voor te maken. De Hogeschool Arnhem Nijmegen van de studierichting Communicatie en Media, die komen binnenkort daar met een voorstel voor. Want ja, wij vinden de restauratie van de toren belangrijk als gemeentelijk monument. Maar het is ook een prachtig middel natuurlijk om allerlei mooie verhalen te vertellen over de Lochemse Berg, over de geschiedenis, over de opkomst van het toerisme. Maar ook de toren heeft nog dienst gedaan als luchtwachtpost in de 50e jaren om te kijken naar Russische vliegtuigen. Nou, dat soort aspecten uit de geschiedenis willen we zeg maar laten horen en zien. Dus de toren niet alleen dat hij weer in zijn oude luister wordt hersteld en dat gemeentelijk monument wordt gerestaureerd, maar ook als middel om allerlei verhalen te vertellen over Lochem en de omgeving.
0: Ik denk dat een hoop Lochemers niet eens weten waar het vroeger voor diende eigenlijk.
1: Nee, nou ja, als uitkijktoren, ja, maar in de 50e jaren was daar echt, zaten daar vrijwilligers, ja. S'avonds of 's nachts te kijken of de Russische vliegtuigen overkwamen.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: En na de restauratie, daar komen die verhalen weer allemaal naar boven, denk ik.
1: Komen allemaal weer naar boven. Dan zul je afvragen van, ja, hoe wordt het betaald? Als je weet dat de toren in 1893 is gebouwd door het Vervrijingsgezelschap voor 1285 gulden. Maar nu is het een aanzienlijk hoger bedrag. Wij denken toch zeg maar aan een bedrag tussen de 4 en de 5 ton dat het gaat kosten. Dus dat is nog wel een hele opgave om die financiering rond te krijgen. Maar daar zijn we toch wel een heel eind mee. Zoals ik net zei, van de provincie wil bijdragen. Die gaat 50% van de kosten financieren. We hebben aanvragen ingediend bij andere fondsen, bij het cultuurfonds. Nou, we verwachten daar ook wel een positief besluit over. We zijn in overleg met het bedrijfsleven en het Gelders Landschap voor een bijdrage. En last but not least, de gemeente die zeg maar eventueel bereid is om, als er nog een gat in de begroting is, om dat te gaan dichten. Dus wij hebben goede hoop dat zeg maar in de loop van het jaar de financiering ook rondkomt. En dat we dan volgend jaar de restauratie kunnen uitvoeren. Dat moet voor het eind van het jaar, want die aannemer die heeft 3 maanden nodig om zich te organiseren. Dus we hopen dat we voor het eind van het jaar de financiële middelen bij elkaar te hebben. En dat we volgend jaar de restauratie kunnen uitvoeren.
0: En dan ook eind van het jaar dat het ook klaar is volgend jaar.
1: Klaar, dat hij met Open Monumentendag in 2027 zeg maar, officieel weer wordt geopend en weer open is voor het publiek.
0: En wanneer is de Open Monumentendag volgend jaar?
1: Dat is september volgend jaar.
0: September volgend jaar. Ja. Dus de eerste financiering er rond hebben in dit jaar 2026.
1: Ja.
0: En dan hopelijk volgend jaar september dan met de Monumentendag de opening van de Belvedere.
1: Het plan ligt er, alle voorwaarden zijn vervuld. Nou, het is nog even zaak om de financiering rond te krijgen en dan kunnen we het uitvoeren.
0: En hoe gaat het met de financiering? Kunnen de mensen daar iets doneren? Of?
1: Doneren, ze kunnen kijken op onze website. Dus alle bijdragen zijn welkom. Je kunt vriend worden van de Belvedere. Dat kun je aanklikken via onze website. Er staat ook een bankrekeningnummer. Daar kan ook een bijdrage opgestort worden. Nog één leuk ding wat ik kan vermelden is, nou, ik zei net dat Benny Jolink is onze ambassadeur. Hij komt komende donderdag weer naar Lochem. Ja, ja. Met verjaardag, Hemelvaartsdag. Maar Benny zal ook tijdens het concert eventjes nog stilstaan bij de restauratie van de Belvedere en dat aankondigen. En hopelijk dat het ook weer wat oplevert.
0: Nou, we zullen het meemaken, want we zijn erbij donderdag dus hier in het Openluchttheater in Lochem. En hopelijk dat hij dat ook een beetje voldoet daar natuurlijk, hè, ja. Benny.
1: Oké. Okay. Maar fijn dat ik even wat kon vertellen over de Belvedere. En alle steun van de bevolking en bedrijfsleven is welkom.
0: Nou, ik bedank je weer voor vandaag. Ook voor de VVV-tips voor 6:30. En dit verhaaltje over de Belvedere. Ja. Vandaag na 6:30. Volgende week zien we elkaar niet, Koos.
1: Nee, dan is het keidagen.
0: Volgende week hebben wij wat anders te doen.
1: Ja.
0: Dan hebben we hier keidagen op de markt in Lochem. Voor vandaag wil ik jou bedanken.
1: Ja, jij ook. Goed weekend.
0: En succes met alles, ook met de VVV natuurlijk.
1: Ja.
0: Dit was het weer voor vanavond op deze vrijdagavond. Volgende week dus geen VVV, geen Koos. Volgende week dus niet. Wij gaan door met muziek hier op Radio Ideaal op deze vrijdag.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
4: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
5: En dat maakt het verschil in het veld.
4: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
6: Eindelijk is het weer zover. Het openluchtspel in Baak. Gebaseerd op De Beste Buren Wonen Hier van Henk Straalman krijgen we bij buurtbewoners een kijkje in het leven van de familie Willemsen. We volgen boeren, burgers, bedweters, bedriegers en buren in het Baak van de jaren 90. Te zien op 15, 16, 20, 23 en zondag 24 mei om 19:30 aan de Schooldijk 6 in Baak. Kaarten à €15 zijn te bestellen via www.openluchtspelbaak.nl. Aan de kassa €17,50. Let op, dit wil je niet missen, dus wees er snel bij.
7: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Renate Kok met het NOS-journaal. Het kabinet trekt in totaal €100 miljoen uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerwten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna €900 miljoen compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden twee mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 14:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
9: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
8: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de zesde en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar een graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Vertrouw dichtbij in de Achterhoek. Hey, Radio Ideaal.
0: Soul Fever. Soul Fever.

0: Ik ben Sam en ik leef sinds vorig jaar met MS.
1: Hoi, ik ben Jetske en ik ben een vriendin van Sam.
2: Hoi, ik ben Fleur en ik ben ook een vriendin van Sam.
0: MS, het is iets wat je leven direct kan kantelen. Je probeert sterk te blijven, maar sommige dagen kunnen gewoon zwaar zijn. En dan zijn daar mijn familie en vrienden. Zij herinneren mij er iedere dag aan dat ik het niet alleen hoef te doen.
1: 31 mei lopen wij samen de Quintusloop. Deze 10 en 21 kilometer lopen we om geld op te halen voor MS. Daarom zetten wij elke stap met een boodschap. Met elke stap zeggen wij fuck MS.
0: Dat jullie dit doen, vind ik heel bijzonder. Het geeft me hoop en heel veel kracht.
3: Help jij mee? Doneer en deel ons verhaal. En steun Sam. Samen staan we op. Samen tegen MS.
4: Doneren? Ga naar inactievoorms.nl.
5: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
6: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij de gijzeling in een bank in Duitsland in Sinzig zou een kist met geld zijn buitgemaakt. Van de daders of daders is nog geen spoor. Gijzeling begon vanmorgen bij een geldtransport, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
9: Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand, onduidelijk dus één of meerdere mensen, en dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen twee mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd. De
8: politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid. Die zou die kist met geld hebben meegenomen. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie er komt.
10: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunker die kun je natuurlijk te gelde maken als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
8: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Oliver Heldens met Break This Habit. Een hele, hele, hele goede avond. Lekker dat je weer luistert naar een gloednieuwe aflevering van Niets Meer. En ook niets minder dan
1: Hitkracht.
0: Inderdaad, een nieuwe aflevering van Hitkracht op jouw vrijdagavond. Vrijdagavond 8 mei. Ik moest even goed nadenken.
2: Ja, dat klopt.
0: 2026. Ja, je weet wat ze zeggen, hè, Wout?
2: Tiet schiet vlot.
0: Ja, ook. Oh. En in mei leggen alle vogels een ei.
2: Dus, ja. Ja. En dan komen de meikevers weer.
0: Ja, precies. Ja, ja, dat gaan mijn vriendin leuk vinden.
2: Ja.
0: Ja, ja.
2: Dat is ergens van die suicide-beesten.
0: Ja, ja, maar ja, waar zij vandaan komt, heb je die helemaal niet.
2: Nee?
0: Nee.
2: Oh.
0: Nee. Dat is echt alleen een beetje deze hoek van het land door naar Brabant. Een beetje die...
2: Oh, dat wist ik helemaal niet.
0: Ja. Dus daar, ze hadden ze nog nooit gezien. Ja.
2: Ja, ja, ja, ja, dat.
0: Ja, ja. Ja, dan krijg je gelijk een panic attack. Ja,
2: ja, ja, precies.
0: Zo gaat dat.
2: Ja, ze doen niet zoveel.
0: Nee, ze doen
2: alleen af en toe tegen je aan.
0: Ja, zo. Ik weet nog een keer, toen ging ik ook naar de studio toe met die meikevers. Toen was het echt zo'n plaag, zeg maar. Een beetje zoals vorig jaar. Vorig jaar waren het er ook wel veel.
2: Ja.
0: En dan één keer in zoveel jaar zijn het er gewoon echt ineens heel veel. En soms zijn ze gewoon...
2: Heeft volgens mij ook met de temperatuur te maken.
0: Ja, dat zou ook wel kunnen, ja. Ik weet
2: het, volgens mij is het hoe warm of het is, hoe meer er ook zijn.
0: Nou, ik weet ook dat die engelingen, die komen één keer in de vier jaar komen ze uit, zeg maar. Dan worden het meikevers. Dus soms heb je zo'n rustige periode ertussen en dan heb je ineens zo'n plaag.
2: Ja.
0: Dus ja... Ik weet niet, maar dat was ik hier naartoe op de fiets. En dat was ook gelijk vol gas zo'n ding tegen mijn harsjes aan. Ja, daar word je niet vrolijk van.
2: Nee, zeker niet.
0: Ah, fijn. Genoeg gelul over meikevers. Wij gaan op zoek naar het laatste nieuws voor je. En breng je de beste muziek op jouw vrijdagavond. Zometeen Dua Lipa, The Chainsmokers, Team Rush Hour gaat voorbij komen. Joel Curry, Tejamo. Maar nu eerst Marshmello met Where We Go.

0: Je hoorde Joel Corey met Head and Heart. Je hebt Hitkracht bij Radio Dial op jouw vrijdagavond. En misschien nog even een leuke binnenkomer. Mijn heart goes also like rap-tap-tar-dam. Ja, ja. Want het is tijd voor ons favoriete item van de avond. En Wout heeft een verrassing voor me meegenomen. Wessel heeft een verrassing voor me meegegeven. En die gaat Wout nu inschenken. Want als je een trouwe luisteraar bent, dan heb je wel eens meegemaakt dat we in het bier van de week een blindproefbiertje hebben. En dan is het vaak een hele intense rakker, laat ik het zo omschrijven. En wat Wessel dan probeert te doen is, zonder dat we er enige vorm van informatie van hebben, ons een biertje voor te schotelen, die te laten proeven en dan onze reactie te horen, zeg maar. Want soms word je al een beetje ingelezen en dan heb je al een beetje een idee waar de smaak naartoe uitgaat. Nou, Wout die schotelt er me net voor in het bier van de week.
1: Ja.
0: En ik heb dus echt geen idee wat het is. Het ziet eruit als iced tea of cola, een beetje wat je wil. Ja, meer iced tea, denk ik. Het is iets...
1: Ja, wel een beetje iced tea-achtig, ja.
0: Het ruikt een beetje wijnig.
1: Ja.
0: Zit ik in de goede hoek?
1: Ik moet zeggen, dat is alweer 2 weken geleden dat hij mij dat verteld heeft. Dus je zit wel in de goede hoek.
0: Ja, ik ruik een beetje druivenportachtig iets naar boven komen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga gewoon even eentje proberen.
1: Zo.
0: Hij is...
1: Hij is stevig.
0: Hij is wel sterk, ja. Maar ja. Ik vind hem best wel... hij is niet heel intens. Niet zoals vorige week.
1: Nee, dat klopt. Deze is
0: wel, ik vind hem wel zacht eigenlijk.
1: De nasmaak is wel lekker zacht, vind ik.
0: Hij smaakt een beetje houterig. Ik denk dat het iets van... Het doet me een beetje denken aan kersenbier of zo. Ik weet het niet.
1: Ja, ik ben hem in de tussentijd even gauw aan het opzoeken.
0: Oh, het is een quadruppel.
1: Ja.
0: Kijk.
1: Nou ja, eigenlijk is het een...
0: Quintuple, dat is met 5. Oké. Okay.
1: Dus vandaar dat hij ook 16% is, zeg maar. Dus het is wel een behoorlijke beuker.
0: Ja, nou...
1: Dus Wessel, die zei mij ook... Deze moet je gewoon voorzetten en niks over zeggen. Ja. Hij zei, laat maar proeven. Ik ben benieuwd wat hij zegt.
0: Ik vind het wel lekker eigenlijk. Ik vond hem niet heel verkeerd. Je proeft wel dat het een zware rakker is.
1: Ja.
0: En hij valt ook echt wel als een baksteen op je buik. Maar
1: ja, je voelt hem wel, hè?
0: Hij is niet vies of zo. Het is niet overheersend. Hij is wel best wel in balans.
1: Maar ik vind hem wel een alcoholnasmaak hebben, dat wel.
0: Oh, ik vond het eigenlijk wel meevallen. Ik vond hem juist wel redelijk zacht. Het is niet alsof je zeg maar net een shot vodka hebt gedronken. Ja, voor de beeldvorming. Het is een productie van Menno Olivier. Of Menno Olivier. Ik weet niet wat het... of het Frans...
1: Ik denk het tweede.
0: Ja, ik denk, want het is een Belgische brouwerij. Met de Pentagram. Een krachtige quintuple van 16% verlegt bewust de grenzen van het Belgisch geïnspireerde sterk bier. Het bier heeft een diepe, volle body waarin een rijke smaken van donker fruit, karamel en gedroogde pruimen samenkomen. Kijk, pruimen, dat zal het zijn geweest, inderdaad. Ja. Met een uitgesproken warmte. Ja, die voel je wel inderdaad. Het wordt wel lekker warm als je die...
1: Ja, je voelt hem wel lekker naar beneden gaan.
0: Ja, de alcohol is nadrukkelijk aanwezig, maar mooi verweven in het geheel zorgt het voor een lange, verwarmende afdronk. Nou,
1: Als je het in de winter koud hebt, haal even zo'n flesje, dan krijg je het daarna lekker warm.
0: Ja. Ja, het bier is intens, complex en compromisloos. Bedoeld om rustig te drinken en volledig op te laten komen. Dus het is een genotsbiertje.
1: Ja.
0: Maar elk biertje is toch een beetje een genotsbiertje.
1: Ja, maar je hebt soms ook van die bieren, dat zijn van die nipbiertjes, weet je wel.
0: Ja.
1: Die moet je nippen, want anders als je die in één keer achterover klast, dan klas je ook achterover.
0: Ja, precies, ja. Dan ga je achteruit lopen.
1: Ja, precies. Dan ga je in de four-wheel drive, zeg maar.
0: Ja, precies. Ja, dat schiet niet op. Ik vind hem eigenlijk best wel geslaagd. Ik geef hem een 7,5.
1: Ik ga voor een 7.
0: Kijk, Menno Olivier met de Pentagram in het bier van de week. En we gaan door naar Team Rush Hour met In My Head.

0: Dua Lipa met Houdini in de Kras remix. Hier op Hitkracht bij Radio Ideaal op jouw vrijdagavond. En met de vrolijke muziek op de achtergrond gaan we eigenlijk een beetje door naar het tweede item van de avond.
1: Ik had niet verwacht dat je deze als track van de week zou doen.
0: Ja, ik was een beetje aan het shuffelen en ik dacht van ja, weet je, is op zich leuk. Ja, weet je, en dan heeft David Guetta er ook weer één van velen in het jaar.
1: Ja, die heeft er zowat elke week één, maar hè.
0: Ja, niet elke week, maar ja, wel ja,
1: het wordt nu minder. Begin van het jaar was het elke week gewoon een release. Hé, hey, weer een nieuwe van David Guetta, wat verrassend.
0: Ja, het was ook...

0: ja, ik vond het zo grappig. Want bij mij was het toen van... waarom staat David Guetta in jouw release-radar? Ik zeg, ik weet niet of je weet op hoeveel platen David Guetta zit, maar dat is echt niet normaal. Het is gewoon echt bijna elke plaat die voorbij komt in de top 40. Ik kan hem er even bij pakken trouwens. Gaan we even kijken hoe vaak die erin staat.
1: Ja, ja, dat is goed. Ja, het is best wel vaak dat hij er tegenwoordig in staat. Dus dat ziet met vorig jaar, is het dit jaar wel echt heel veel.
0: Ja, even kijken of ik hem kan vinden.
1: Zoals je ziet staat hij er nu niet zo vaak in.
0: 1, 2, 2 keer.
1: Nou, dat valt mee.
0: Ja, dat valt mee inderdaad.
1: Ja. Ik heb het idee ook dat het iets minder wordt nu.
0: Ja, goed, en de top 40 verandert ook heel erg. Ik moet heel eerlijk zeggen, wij waren dus laatst... kijk, over het algemeen, als ik hitlijsten in de gaten hou, hou ik meestal die van Slam in de gaten.
1: Ja.
0: Want ja, dat sluit wat meer aan bij mijn muziek. Maar als ik nu ik had laatst de top 40 aangezet in de auto, gewoon om even te horen wat daar allemaal in staat. En ik werd er gewoon nog verdrietig van. Ik denk, ja, wat een... Ja, allemaal van die hele slappe nummers, weet je wel. Weinig energie, allemaal
1: ja, maar
0: zielig.
1: Dat is heel allround, hè?
0: Ja, heel erg.
1: Kijk, Slam is natuurlijk wel ja, meer in ons hoekje.
0: Ja. Ja, maar dit is echt, zeg maar, kijk, je hebt dus... het was heel erg grappig, want vorig weekend vroeg iemand aan mij van... ja, wat vind je dan van deze muziek? En ik luisterde naar en ik zei, als je milkshakes hebt, dan heb je aardbei, banaan, kiwi, passievrucht, weet ik veel, noem het maar op.
1: Ja.
0: Dit is de vanille milkshake, zeg maar. Dit is gewoon plain, basic, gewoon...
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Ik snap wat je bedoelt.
0: Weinig wow factor.
1: Ja.
0: Ja, deze heeft op zich nog wel een redelijke wow factor.
1: Klopt.
2: De hitkracht track van de week.
0: Hitkracht track van de week. Deze week David Guetta en DaBaby met Pop That Thang. Niet spit on that thang, maar Pop That Thang.

0: Nieuwe muziek van Calvin Harris hoorde je hier op Hitkraag bij Radio Ideaal met het nummer Satisfy. Ja.
1: Ja, vond ik ook wel een lekker nummertje.
0: Ja, lekker nummertje, ja. Er stond, het was deze keer 50-50 trouwens. Want 50% stond wel op mijn release radar en de andere 50% niet.
1: Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, toen ik in de auto stapte vanochtend, toen was echt de helft van mijn release radar was hardstyle, zeg maar. Daar begon het mee. Ik denk van, nou, dat gaat hem niet worden deze week, dacht ik. Hey. Toen was ik bijna op het werk en toen kwamen alle nummertjes achter elkaar en ik denk van,
0: shuffle jij hem of?
1: Ik loop hem gewoon af.
0: Ja, ik doe hem altijd gewoon shuffelen, dus dan krijg je vaak niet, zeg maar, exact dezelfde soort genre achter elkaar.
1: Klopt, maar ik skip hem gewoon nu gewoon door, weet je wel. Ik zoek de goede eruit, die geef ik een like en dan stuur ik het door, weet je wel. Ja. En dan vaak als ik het terugbrengen, dan ga ik gewoon rustig luisteren.
0: Ja.
1: Dat is een beetje hoe ik het doe tegenwoordig.
0: Ja.
1: Maar ja, ik had echt zoiets van, dit gaat niet worden deze week. Maar het viel me uit. En ik heb nog best wel heel veel gestuurd.
0: Ja. Ja, best wel. Volgens mij 7 nummers of zo.
1: Ja, zoiets. Dus dat was prima.
0: Ja, ik had weer GPF in mijn release radar staan.
1: Verrassend.
0: Ja. Ja, ik had ineens. Ik kwam weer een paar mooie nummers tegen. Toen dacht ik, het is weer raak.
1: Ja. Ja, soms heb je dat.
0: Ja, deze keer kon ik niemand de schuld geven behalve mezelf. Want ik had weer een paar pareltjes gevonden. En die heb ik weer een paar keer gedraaid. En die komen dan in je on-repeat terecht. En dan,
1: Ja, dan gebeurt dat.
0: Ja, dan gebeurt dat, ja. Ja, vaak is dan je on-repeat een beetje de leidraad.
1: Ja, ja, dat is wel waar.
0: Het is tijd voor het foute verzoekje. En
2: het foute verzoekje.
0: Precies, dat zei ik net. Even een leuke backstory. Ramon die zit weer thuis met zijn rug. En Ramon die heeft waarschijnlijk weer een hernia. Dus vandaar het nummer Ruggengraat van Snelle en Kraantje Papi.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder ook al met voorstellen voor zo'n staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
3: Het is natuurlijk ook voor ons wel een, in die zin een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
2: Nou, passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt. En dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul McCartney heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef er maar een klein clubje over. En daarin was McCartney de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
4: A pretty easy day, but so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it off, so I'm super proud.
2: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft wel droog en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bob Sinclair met World Hold On in de Fisher Rework. Ik vind dat altijd nog, ik blijf het nog steeds een lekker nummer vinden.
1: Ik ook.
0: Volgens mij dateert die ergens uit 2008 of zo.
1: Ja, iets in die richting. Zo. Maar gewoon het origineel is ook nog gewoon steeds goed.
0: Ja, zeker. Zeker. Maar ik vind toch, dit geeft me toch wel iets meer beachclub vibes. Weet je, een beetje die, ja.
1: Maar ik vind sowieso de nummers van Bob Sinclair vind ik gewoon wel chill.
0: Ja.
1: Gewoon goede vibe.
0: Ja, inderdaad. Ja, Fireball was ook een lekker nummer.
1: Klopt.
0: Ja, van Bob Sinclair. Dat is weer een hele andere vibe dan dit.
1: Ja, dat wel. Maar ja, ik weet niet. Is op een of andere manier, als je ze hoort, is het toch altijd dat je denkt van lekker.
0: Ja, lekker. Ja,
1: het verveelt niet of zo.
0: Nee, ik moet je zeggen, ik ben nu op Spotify een lijst tegengekomen van de Dance 1000.
1: Ja.
0: En dan ga je er ook uit, weet je. Er staan af en toe ook dingetjes in dat ik denk, dit is niet mijn ding. Maar sommige dingen denk ik, deze heb ik lang niet meer gehoord.
1: Dat is soms best wel leuk, hoor.
0: Ja.
1: Van die oude nummertjes denk ik, dat was echt wel chill.
0: Zeker. In ieder geval, lekker dat je luistert naar het tweede uur van Niets Meer en Niets Minder dan...
2: Hitkracht.
0: Inderdaad, ja. We zijn er nog steeds. En dat gaat ook nog wel even zo blijven. Het komende uur staat helemaal in het teken van muziek. Er zit een ontzettend dikke mix aan te komen van 36 minuten en 33 seconden. Kortom, ik heb niet zo heel erg veel tijd om extra plaatjes te draaien. Maar dat mag de pret niet drukken. We hebben een ontzettend dikke Raven A9 van de nieuwe EP van The Elite. Dat zijn Koen, The Tweakers en Hard Driver bij elkaar. Dus dat is de best of both worlds. En verder gaat er nog voorbij komen Timmy Trumpet, Axel en Grosso met een gouden ouwe. Maar we gaan nu eerst naar Malik met Devotion.

0: sweet as hard driving. The Elite.
1: De Hitkracht Mixtape. 2, 1.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens dat bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan, maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht zou zijn geweest, maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
2: En daar komt wel vaker een wolf langs. Dus daar was het geen nieuws. Maar omdat Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een Brit van gemaakt. Pijnlijke misser, maar ja, het blijft mensenwerk.
1: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder in Barendrecht. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
3: Afgelopen woensdag was Pussy Riot, de Russische dissidenten, bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en parmezaanse kaas besmeurde.
1: Nou, ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, het is vannacht helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog. Maximumtemperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Hier is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in een bank in Zintzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd, was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spaink is overleden. Ze was bekend van haar columns in het Parool die vaak gingen over haar ziekte MS, waaraan ze al jaren leed. Ze was ook de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0 overwinning op ATO Den Haag. Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen. En dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer, het is vannacht overwegend helder, bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.